aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: King, you better recognize Distortion.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: weird out.
1: King Distortion, keihard in de ochtend.
2: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
1: Keihard in de ochtend.
2: Keihard in de ochtend op King Distortion.
3: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: King. Distortion.

again. I have lost control again and again. I'm breaking down.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: King Distortion!
2: Oh, earth and sea. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: Distortion.
1: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Dit is Kink Distortion.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het plan van het kabinet om de lengte van de WW te verkorten heeft bijna geen effect op de werkgelegenheid. Er zouden maar 8000 extra banen bijkomen, heeft het Centraal Planbureau berekend. De maatregel levert de schatkist wel geld op, maar het dwingt werklozen bijna niet om aan het werk te gaan. De groep die eerder Odido heeft gehackt, zegt nu ook te hebben ingebroken in de systemen van de FBI. Er zouden gegevens van het personeel zijn gestolen en van mensen die er gesolliciteerd hebben. De hackers zeggen de FBI te hebben aangevallen omdat die eerder opriep om nooit los geld te betalen aan hackersgroepen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Dat gebeurde toen gisternacht een brand bij een afvalverwerker werd geblust met water uit een vervuilde sloot, zegt de gemeente. Omdat het spul nu ook in het riool zit, kan het water niet meer naar de zuiveringsinstallatie. Het moet apart worden opgevangen. Mariah Carey is een record in de Amerikaanse hitlijsten kwijt. Haar kersthit All I Want For Christmas is niet meer de langst genoteerde nummer 1 hit. Dat is nu Ella Langley met haar hit Choosin' Texas, die 23 weken op 1 staat. Het succes heeft haar leven en dat van haar schrijvers en familie veranderd, zegt ze. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Tank.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders ga je mis.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
8: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Kink Distortion.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1+1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1+1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het kabinet denkt dat mensen weer sneller aan het werk gaan als je de duur van de WW verkort, maar dat valt tegen. Het Centraal Planbureau heeft uitgerekend dat wanneer je de WW verkort van 2 jaar naar 1 jaar, dat 8000 banen oplevert. Dat is maar een klein effect, zegt het CPB, als je het vergelijkt met het totaal aantal werklozen. Het lijkt erop dat hackersbende Shiny Hunters heeft toegeslagen bij de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI. Ze zouden de gegevens in handen hebben van duizenden medewerkers en van mensen die daar ooit gesolliciteerd hebben. Shiny Hunters kennen we bij ons vooral van de grote hack bij Odido van begin dit jaar. Bij het blussen van een brand in het Gelderse Dinxperlo is het schadelijke PFAS in het rioolwater gekomen. Brandweer gebruikte water uit een recreatieplas waarvan bekend was dat er PFAS in zit. Voor de inwoners van Dinxperlo heeft dat weinig gevolgen. Het water is uit het riool gepompt en gaat niet naar de waterzuivering. Ziekenhuizen gooien elke week honderden uniformen van artsen en verplegers weg. Volgens RTL komt dat doordat er pennen en stiften mee de wasmachine ingaan. De witte pakken zijn naar de wasbeurt blauw van de inkt en kunnen de prullenbak in. Ziekenhuizen roepen personeel daarom op. Check na je dienst altijd of er nog wat in je broek of jaszak zit. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.
16: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
14: Kink.
17: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
18: Ik was vanmorgen alweer
3: Ik was vanmorgen al heel vroeg in mijn schuurtje. Daar moest ik even iets pakken.
18: Goedemorgen.
3: Goedemorgen met onze vrienden. Het is woensdag, dus ik moest hem pakken. Maar ik moet wel een beetje voorzichtig doen. Ben ik heel eerlijk in, ik heb hem net gepakt.

0: Dark Thoughts. En we gaan dus lekker beginnen met een portie punk in Keihard in de ochtend. En wees er snel bij, want over 1 minuut en 2 seconden is die alweer voorbij. Dit is Dark Thoughts en Identity Crisis. Goedemorgen.
1: Keihard in de ochtend met Mike Arns. King Distortion.

Wrong Up King Distortion. Snap your fingers, snap your neck. Oké, het is een ochtend, goedemorgen. En op dit tijdstip behandelen wij altijd wat nieuwe muziek. Vandaag iets eerder, want de eerste plaat die we draaiden, die was maar 1 minuut en 2 seconden. Dat was de band die vanavond in Vera Downstage in Groningen staat. Dark Thoughts. En het was Identity Crisis. Maar ik heb wel een hele mooie. Want gisteravond in de mail kwam hij binnen. De nieuwe single van Dragon Force. En het is niet zomaar een nieuwe single, want ze hebben een nieuwe frontvrouw. Voor de eerste keer ook een vrouwelijke vocalist. En dat is Alyssa White-Gluz. En zij is dus de nieuwe leadzangeres van Dragon Force. En zingt dus voor het eerst op deze single. Verder ook toegetreden in de band is Billy Wilkins. Dat is een zanger-gitarist. En ook Alessio Garavello. Nou, die zijn allemaal nieuw in de band. En Dragon Force slaat een hele nieuwe artistieke weg in. En als ik het persbericht lees, dan is Herman Lee erg enthousiast. Want die zegt, wauw, ik kan het niet geloven dat we na al die jaren dit nog steeds doen waar we van houden. Aanpak van de 10e album wat eraan gaat komen is net zo belangrijk als die van het eerste album. En ook Alyssa White-Gluz is erg positief. Dit voorjaar kwam ze bij de band, bij Dragon Force. En ze zegt, ik heb enorm genoten van het hele proces van muziek maken met Dragon Force. Het is geweldig om samen met te werken met zulke uitzonderlijke muzikanten. En samen het beste uit al onze stijlen te halen. Nieuw album komt er ook aan van Dragon Force, kan ik je melden. En dat is namelijk in maart 2027, 19 maart. Album zal gewoon Dragon Force heten, maar de eerste single is dus ook uit. Gisteravond in de mailbox geploft, nu voor jou in keihard in de ochtend. De nieuwe Dragon Force en die heet Hunger of the Beast.

Catatonia en Temporal and Cat in de ochtend op King Distortion. Daarvoor nog de nieuwe single, inclusief nieuwe vocalist Alicia Whiteglass, Dragon Force en Hunger of the Beast. En straks nog in Keihard in de ochtend, heerlijke muziek voor je van The Ghost Inside, Tigers of Pantang en zometeen direct naar de headlines, Amon Amarth. En nu nog voor je, de plat.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera. Of 50% korting op Laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Dit is Kink Distortion.
7: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De hoge vrachtwagens die niet door een tunnel kunnen, zorgen steeds vaker voor files. Gemiddeld gaat het elke dag 24 keer mis, zegt Rijkswaterstaat in de Telegraaf. Het plan van het kabinet om de WW-uitkering te verkorten helpt wel iets, maar niet veel, heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Het levert 8000 banen op, dat is relatief maar heel weinig. De groep hackers die eerder toesloeg bij Odido zegt nu ingebroken te hebben bij de Amerikaanse FBI. De cybercriminelen van Shiny Hunters claimen de gegevens te hebben van FBI-personeel en mensen die daar gesolliciteerd hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met wolkenvelden en vooral in het zuiden zijn er ook zonnige perioden. In het zuidoosten is het vrij zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien, 19 tot 21 graden wordt het.
6: Kink Distortion.

Type O negative, black number one, Little Miss Scare All. Het had een epic kunnen zijn aankomende vrijdag, tijdens de Epic Friday, want dan draai ik zo'n track, misschien wel op jouw verzoek. Dan draai ik zo'n track tussen de 10 en de 20 minuten, om lekker het weekend in te komen, even lekker rustig ademhalen, lekker zen momentje dat je even nergens aan hoeft te denken, 10, 20 minuten lang. Dit had het kunnen zijn. Hey, maar ik heb hem nu al gedraaid. Hey, heb jij zo'n track die je heel graag wilt horen als epic tijdens de Epic Friday? Kun je hem mailen, hè? mike@kink.nl. Zometeen The Ghost Inside, Kill Me First. Eerst deze schitterende classic van Tigers of Pantang, Hellbound.

prove to you that I won't

weken geleden was het nog mijn grote dikke ikke tip en Jealous Apertrida. En Cycle of Ruin op King Distortion en keihard in de ochtend. Jouw metal ochtendshow die jou lekker naar de volgende bestemming in de ochtend gaat brengen. En straks nog veel meer keihard in de ochtend met onder andere muziek van Audioslave, Slipknot. Ik laat een plaat uit mijn platenkast vallen en jij mag raden wat het is. Ik geef een omschrijving. Natuurlijk ga ik ook een track van die platen draaien. En hey, er is nog steeds geen enkele prijs aan verbonden. En zometeen, na 8 uur, gaan we meteen van de kant met Creeping Death van Metallica. En dit is nog Il Niño en How Can I Live?

0: Hallo, Odido hier.
1: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Radio 8 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens zorgen voor steeds meer files. Door afsluitingen moeten ze vaker omrijden. En op de omleidingsroutes gaat het daarna mis. Daar stranden vrachtwagens voor te lage tunnels, zegt Rijkswaterstaat in de Telegraaf. Elke dag moet er daardoor ruim 20 keer een tunnel dicht. Om mensen sneller aan het werk te krijgen wil het kabinet de WW verkorten. Maar het Centraal Planbureau heeft twijfels of dat wel gaat werken. Het CPB heeft berekend dat er dan 8000 banen bijkomen. Dat is relatief gezien niet veel. Een kortere WW-periode levert wel veel geld op, 1,3 miljard per jaar. In Amsterdam-Zuidoost en in Diemen zijn mensen vanmorgen wakker geworden in de stank. Het heeft te maken met een berg mestafval die in brand is gevlogen. Een paar kilometer verderop, in Apeldoorn. De rook is naar het zuidoosten van Amsterdam getrokken. Daar krijgen mensen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI is gehackt. En dat is gebeurd door dezelfde groep cybercriminelen die eerder dit jaar toesloeg bij Odido. De hackers van Shiny Hunters claimen de gegevens te hebben van FBI-personeel. De groep zegt de FBI te hebben aangevallen omdat hij eerder opriep om nooit los geld te betalen bij computercriminaliteit. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.
16: Keihard in de ochtend.
14: Kink.
0: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

Audioslave met het beste advies wat er bestaat. Be yourself. En daarvoor nog Metallica Creeping Death. Dit is Keihard in de Ochtend. Jouw metal ochtendshow op King Distortion. Goedemorgen. Heb je een mooie dag voor de boeg? Ik hoop het voor je. Zelf mag ik niet klagen. Nee, ik heb leuke dingen op de agenda staan. Vooral vandaag een bezoek aan de kapper. Wat dacht je daarvan? Geen idee nog wat ik wil trouwens. Maar hey, daar breng ik je morgen dan wel weer van op de hoogte. We hebben zometeen een plaat. Die kan mijn platenkast laten vallen. En ik zal je eerlijk zeggen, normaal denk ik, oh, dit is wel te raden. Maar dit is een debuutalbum van de band uit 91. Die ik straks ga uitleggen, die ik straks ga omschrijven. Ik ga er ook een track van draaien. Jij mag natuurlijk raden wat het voor platen is. En dat is gewoon dat je daarna lekker interessant kunt doen bij de koffieautomaat, bij je collega's. Of op de sportschool. Of tijdens je koffiemoment in het buurthuis. Vanmorgen was dat. En ik had hem goed geraden. Maar er is geen prijs verder aan verbonden. Ik ga hem straks omschrijven. Het is geen makkelijke vandaag. Maar ik had ontzettend zin om deze plaat te draaien toen ik gisteravond voor mijn platenkast stond vandaag. Maar voor het zover is, is dit eerst de nieuwe single van Slipknot. En die heet Arsenal. No bad people show.

0: suffering humanity.
1: Twee weken geleden was hij daar ineens, deze nieuwe single van Slipknot. En die heet Arsenal.
2: Hey Mike, wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
1: Iedere woensdag rond deze tijd laat ik iets uit mijn platenkast vallen. En dan ga ik de plaat omschrijven en dan mag jij raden wat het is. En nogmaals gezegd, er zit geen prijs aan verbonden. Alleen je eigen hiep-de-piep, hoera moment. En vandaag is het een debuutalbum uit 1991. En de band speelt een mix tussen alternative metal, maar vooral heel belangrijk, funk metal. En dat was heel populair in deze periode, begin jaren 90. Want een jaar daarvoor, en dat is misschien wel een van de bekendste hits uit die stroming, was Extreme and Get the Funk Out. Later kreeg je nog bands als Electric Boys. Daarnaast ook nog Cypress Hill. En nog veel meer van die bands die begin jaren 90 met deze stroming bezig was. Funk metal, daar heb ik het over. Het werd uitgebracht in 1991 dus. Opgenomen in de L Sound Studios in Kopenhagen in Denemarken. En het is een Amerikaanse band, dus dat is heel erg bijzonder. Het is uitgebracht op het grote label Epic, want de stroming was populair. En deze band heeft in Hightscene een fantastische debuutplaat in dit genre uitgebracht. Het wordt omschreven door de kenners als aggressive en confident. Ze straalden echt zelfvertrouwen uit. De plaat is geproduceerd door Jan Ellison, dat is dus een Deen. En de band zelf, en dat kan ik dan niet vertellen wie dat is, want dan weet je het al. Dat is niet handig. Het artwork is wel heel bijzonder, want als je dat pakt, het is heel erg surrealistisch, heel erg psychedelisch bijna. Dat liet ik de cd even vallen op de mengtafel. Het is oranje, het is een blauw kader met daarin bovenin de naam van de band in geel-oranje. En dan een oranje kader daar weer onder met daarin een soort, wat moet je het noemen eigenlijk? Dus zwevende figuren in het rood-oranje. En dat, het is heel erg bijzonder. En achterin heb je een soort berglandschap en een soort zeemeerachtig landschap. Het lijkt wel een soort vulkanen die een beetje aan het ontploffen zijn daar. Op de achterkant staat een foto van de band. Ze zijn met z'n vijven. En ik ga toch maar meteen maar naar de line-up van de band. Want, het is een lastige wat ik al zei. Mocht je het hebben geraden, gefeliciteerd. Jouw dag kan niet meer stuk. Maar de band bestond uit Reed St. Mark op drums, John Monty op de bass en backing vocals, Jason Coppola op rhythm guitar backing vocals, Louis Zwitek op lead guitar en we hadden Pat Duber op lead vocals. En misschien heb je nu nog geen idee, maar ik heb het over de legendarische debuutplaat van de band Mind Funk. En Mind Funk is dus een Amerikaanse band die metal en funk door elkaar husselde, in de blender gooide en daar een hele mooie debuutplaat van heeft gemaakt. En we gaan natuurlijk een track draaien van het album die vandaag uit hun platenkast is gevallen. Het debuutalbum van Mind Funk heet gewoon Mind Funk. En van dat album is dit Big House Burning.

0: debuutalbum van Mindfunk viel deze week uit mijn platenkast. En van die plaat hoorde je Big House Burning. Straks nog meer Keihard in de Ochtend met muziek van Evil Invaders. Dat is mijn grote dikke ikketip van deze week. Biohazard komt eraan, Trivium en zometeen direct naar de headlines Sepultura met Territory.
1: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
2: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Kink. Distortion.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van Voordeel,
6: Aldi.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
11: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf 12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf 1,29. Dat doe je goed. Vibra.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
18: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Dit is Kink Distortion.
21: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
10: Het gebeurt steeds vaker dat een vrachtwagen strandt voor een te lage tunnel, schrijft de Telegraaf. Gemiddeld 24 keer per dag en dat komt door wegwerkzaamheden. Vrachtwagens moeten dan een alternatieve route nemen. Afgelopen nacht is een automobilist in Delft opgepakt nadat hij was ingereden op een motoragent. Het ging net goed, de agent is niet gewond geraakt. Asielzoekers en statushouders in ons land moeten sneller aan het werk kunnen, staat in een advies aan het kabinet. Nu duurt het vaak lang voordat ze aan de slag gaan, omdat er veel aandacht is voor hun inburgering. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met wolkenvelden en vooral in het zuiden zijn er ook zonnige perioden. In het zuidoosten is het vrij zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. 19 tot 21 graden wordt het. King Distortion.

0: Sepultura, Keihard in de Ochtend, King Distortion en Territory. Zometeen heb ik de nieuwe grote dikke ikke tip van deze week. Dream State van Evil Invaders voor je. En daarvoor nog een heerlijke classic uit de 90s van Biohazard en Tales from the Hard Side. Maar eerst neem ik je mee terug naar 1928, want toen is de laagste minimumtemperatuur gemeten in september op deze dag, op 23 september. Het werd min 1 graden en dat was koud. Het was vroeg, die vorst, in die periode. Maar hey, één geluk, zo koud is het niet, want ik zag ze net zonder jas naar boven gaan. Naar het dak van de King Studios, onze koffiejuffrouw Daphne, want zij is naar de Keihard in de Ochtend weermachine en die staat op het dak van de King Studios. En Daphne kan je precies vertellen wat de temperatuur op dit moment is.
1: Haal die kuttrappen op!
2: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
3: King Distortion.
4: King. As we look at the situation today, I think the main concern that I have is the attitudes that are

Radio opstandje over burenruzie en je hoort Crystal Lake en Watch Me Burn. Je hoorde zo net al in het nieuws bij de headlines, bij Frans van der Beek. Vrachtwagens komen steeds bij een lagere tunnel, maar hoe doe je dat dan? Moet je dan de banden leeg laten lopen en dan toch die tunnel in? Of achteruit, maar dat kan ook niet, want iedereen zit achter je. Vroeg me dat een beetje af, hoe wordt dat dan opgelost? Nou ja, goed, dat gaan we zomaar even opzoeken dan. Crystal Lake dus zo net, Watch Me Burn. Vandaag op King Distortion is er om 4:00 een hele nieuwe aflevering van Teloorgang. En Remco en Pim die gaan eens naar de concertagenda kijken. En die hebben de krenten uit de pap gepikt. Ik zie onder andere muziek van Amon Amarth, Dark Funeral, Mayhem en nog veel meer moois straks vanaf 4:00 op King Distortion. En vanaf 5:00 tot 7:00 is er de herhaling van de loodzware jongens van afgelopen zaterdag. En dat is een special over het Baruch Open Air, wat vorige week nog werd gehouden in Rotterdam dan. Rest mij te zeggen dat Keihard in de Ochtend er morgen vroeger is, vanaf 7:00 tot 9:00 op King Distortion. En ik wens je een waanzinnige woensdag. Ik heb nog Trivium voor je, de nieuwe single van ze, Dead Inside of Me. Waanzinnige woensdag dus en graag tot morgen 7:00.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
7: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
9: gigaveel.
7: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
17: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
18: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Delft is afgelopen nacht een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op een motoragent. Volgens de politie ging het net goed en is de agent niet gewond geraakt. De bestuurder is aangehouden voor poging tot doodslag. Het komt steeds vaker voor dat vrachtwagens niet verder kunnen omdat ze voor een te lage tunnel stil komen te staan. Vooral op omleidingsroutes die ze moeten nemen, omdat op andere stukken van de weg werkzaamheden zijn, schrijft de Telegraaf. Gemiddeld stranden elke dag 24 vrachtwagens bij tunnels. Er moet bij asielzoekers en gevluchte Oekraïners meteen worden gecheckt wat ze qua werk zouden kunnen doen, staat in een advies aan het kabinet. Nu duurt het vaak lang voordat asielzoekers aan de slag kunnen. Werk zou lastig te combineren zijn met de taallessen die ze krijgen en hun verplichte inburgering. Artsen en verplegers in ons land moeten hun ziekenhuisjassen beter controleren na hun dienst. Het is volgens RTL een oproep van ziekenhuizen, omdat er tijdens het wassen van de uniformen vaak balpennen en stiften zijn achtergebleven. Elke week zitten daardoor honderden jassen vol met inkt en die kunnen worden weggegooid. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En schaalkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
16: Dames en heren, de daluren beginnen.
17: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1+1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlautming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlautming Dagstein.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij de politie komen per dag 600 meldingen binnen over verwarde personen. En dat is een record, schrijft het AD. Veel van die mensen hebben psychische problemen, maar de woningnood is ook een oorzaak. Voor mensen die uit de gevangenis komen, zijn niet voldoende sociale huurwoningen beschikbaar. In Delft is iemand die is ingereden op een motoragent zelf gewond geraakt. De agent zou bezig zijn geweest met een snelheidscontrole toen ineens een auto op hem afkwam. Hij kon die net ontwijken, terwijl de auto daarna tegen de vangrail botste. De bestuurder is aangehouden en gewond naar het ziekenhuis gebracht. Adviseurs van het kabinet vinden dat asielzoekers eerder aan het werk moeten kunnen. Bijvoorbeeld in sectoren waar ze zitten te schreeuwen om personeel, zoals in de zorg. Nu is er vooral veel aandacht voor het inburgeren van asielzoekers. Maar eigenlijk zou de gemeente ze meteen moeten helpen bij het vinden van een baan. De fabrikant van Batavus, Sparta en Baboe fietsen is failliet. Maar er zijn genoeg geïnteresseerden die de boel willen overnemen. Bij de curator hebben zich 60 partijen gemeld die een doorstart willen maken. Ze willen een enkel merk overnemen of allemaal. Een van de geïnteresseerden is een investeerder die ook Duitse fietsmerken heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl. Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
5: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Kink Distortion.

place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her breath.

0: Session.
1: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten... 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
16: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Ook al is er zoveel onrust in de wereld, het gaat volgens het CBS verrassend goed met onze economie. Die groeide in april, mei en juni harder dan waar het CBS eerder nog van uitging. Met 0,6%. Huishoudens konden meer uitgeven door een stijging van de lonen en hogere uitkeringen. Zometeen begint de rechtszaak tegen de man die het verkeersongeluk zou hebben veroorzaakt met fietsende kinderen in het Zeeuwse Vogelwaarde. In juni kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven toen ze werden aangereden door een auto. De bestuurder zou veel te hard hebben gereden en wordt verdacht van dood door schuld. Na een jarenlange strijd moeten de inwoners van Herwijnen in de Betuwe er toch aan geloven. Er komt een radarstation van het leger in hun dorp. De Raad van State heeft in de zoveelste procedure besloten dat het station er mag komen. Herwijnen was daarop tegen. De gemeente is bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's. Ook de teamgenoot van Max Verstappen blijft langer bij Red Bull. Isaac Hadjar heeft bijgetekend tot en met volgend jaar. Hij doet het niet slecht. In de laatste 7 races eindigde hij in de top 6. En nu staat hij 8e in het klassement. Verstappen verlengde al eerder zijn contract. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. Vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
10: Boost yourself.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
14: Welkoop!
13: Weet wat te doen?
15: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
18: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
19: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
18: En bedankt, hè.
20: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij.

0: wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
4: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De marechaussee onderzoekt een auto-ongeluk op Aruba, waarbij een vrouw uit Rotterdam om het leven is gekomen. Bij het ongeval, anderhalve week geleden, was een Nederlandse militair betrokken. Hij zat ook in de auto. De vrouw zou achter het stuur hebben gezeten, maar haar familie twijfelt aan dat verhaal. In Oosterwijk bij Tilburg ging vanmorgen een gaslucht. En tijdens metingen kwam de brandweer erachter dat ze zelf de veroorzaker zijn. Op de kazerne misten ze een potje met een geurstof die gebruikt wordt bij oefeningen. Het potje was per ongeluk bij het restafval beland en een vuilniswagen heeft de geur daarna door het hele dorp verspreid. Er zijn nog meer meldingen van verslaggevers en cameramensen die zijn aangevallen bij het protest van extreemrechts in Den Haag. Het zijn er nu 8. Demonstranten zouden zaterdag op het Malieveld geweld tegen ze hebben gebruikt. Een van de journalisten heeft na de demonstratie last van dreigtelefoontjes. Oranje International Jurrien Timber kan morgen gewoon meedoen in de voetbalwedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Bondscoach Xavi Hernandez maakte net bekend dat hij hem in de selectie heeft gezet. Timber had een liesblessure en sloeg daarom de eerste 2 trainingen van Oranje over. Maar hij kan dus weer meedoen. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. Vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaassen en Pim Kastelein.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
13: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Kink Distortion. 2 3

0: Kink.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: Odido. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het lijkt erop dat Nederland toch gaat meedoen aan het Eurovisie Songfestival, meldt het AD. Omdat Israël meedoet, had Avrotros er geen zin meer in. Maar volgens ingewijden is er een oplossing gevonden. Wat die is, wordt waarschijnlijk later vandaag bekendgemaakt. In Breda is de rechtszaak begonnen tegen de man die in Zeeland inreed op kinderen die op weg waren naar hun schoolkamp ruim 3 maanden geleden. Volgens justitie racete hij vlak voor de aanrijding met 130 over de provinciale weg bij Vogelwaarde. 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur kwamen om het leven. 13 onderwijsinstellingen, zoals LOI, die tonnen aan boetes moesten betalen, hoeven dat niet meer. De inspectie vond dat de instellingen studenten verkeerd hadden voorgelicht over het diploma dat ze konden halen. Maar de inspectie had geen screenshots gemaakt van hun website om dat te bewijzen. En daarom veegt de Raad van State de boetes van tafel. The Passion wordt volgend jaar uitgezonden vanuit Ootmarsum in Twente. Een prachtige omgeving om het paasverhaal te vertellen. Het lijkt wel of Ootmarsum ervoor gebouwd is, zegt Omroep KRO-NCRV. In The Passion wordt het paasverhaal verteld aan de hand van Nederlandstalige liedjes. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. En vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
10: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
12: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: King Distortion.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in vier fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM. Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
12: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De man die vastzit voor het doodrijden van 4 mensen in het Zeeuwse Vogelwaarde mag naar huis en daar op zijn proces wachten. De rechtbank komt wel met regels, zo mag hij onder meer niet autorijden. Zijn advocaten hadden gevraagd hem voorlopig vrij te laten, omdat de kans dat hij in herhaling valt heel klein is. Het wordt voor justitie een uitdaging om een ex-gemeenteambtenaar in Amsterdam de cel in te krijgen voor medeplichtigheid aan geweld, zegt zijn advocaat. Justitie eiste tegen de ambtenaar 12 jaar cel. Hij zou persoonsgegevens hebben verkocht die criminelen gebruikten om aanslagen te plegen. En volgens de advocaat zijn dat aannames. Waarschijnlijk horen we vanmiddag of Nederland meedoet aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. En volgens meerdere media is het antwoord ja. Omroep Avro Tros had zich teruggetrokken omdat het Songfestival te politiek zou zijn geworden. De NPO zou nu met een oplossing zijn gekomen zodat we er toch bij zijn. Oranje aanvoerder Virgil van Dijk is bang dat racisme in het voetbal een blijvend probleem is. Toen Justin Kluivert en Quinten Timber op het WK een strafschop misten, kregen ze een bak discriminerende opmerkingen over zich heen. In Engeland zie je iets soortgelijks, zei van Dijk. En daar moeten social media wel iets op gaan vinden. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. En vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond... Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe,
1: naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Nederland doet volgend jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival, meldt de NPO. De NOS verzorgt dan de voorbeschouwingen en het commentaar. Omroep Avrotros trok zich, net als andere landen, terug omdat Israël meedoet. Welke artiest voor ons land naar het Songfestival in Bulgarije gaat, is nog niet bekend. De voorlopige vrijlating van de verdachte die in het Zeeuwse Vogelwaarde 4 mensen heeft doodgereden is voor de nabestaanden aangekomen als een mokerslag. Ze reageerden in de rechtszaal vol emotie en ongeloof. Omdat de kans op herhaling klein is, komt de man van 20 onder voorwaarden vrij. Zo mag hij niet autorijden. De kerncentrale in het Zeeuwse Borselen blijft misschien nog bijna 30 jaar open. De staat heeft namelijk een meerderheid van de aandelen gekocht en wil de centrale op die manier langer open houden. Eigenlijk zou die in 2033 sluiten. Het plan voor Borselen is nog niet definitief. Het hangt af van de andere aandeelhouders. En Rusland lijkt weer de luchtverdediging van de NAVO te hebben getest. Een Russische militaire helikopter vloog korte tijd het Poolse luchtruim binnen. Dat gebeurde aan de grens bij de Oostzee en direct gingen Poolse gevechtsvliegtuigen de lucht in. Binnen een minuut keerde het toestel terug naar Rusland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en de zon schijnt, behalve in het noordwesten. Daar is het grijs met enkele buien. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond trekken enkele buien over, morgen vrij zonnig en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op vodafone.nl.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
9: gigaveel.
7: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
10: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De beslissing om toch mee te doen aan het Eurovisie Songfestival was geen gemakkelijke. Maar er wordt gekozen voor verbinding met Europa. Dat zegt de hoogste baas van de NPO. Net als vorig jaar had de AVRO-TROS zich teruggetrokken omdat Israël meedoet. Een onafhankelijk team vanuit de NPO neemt dit jaar het stokje over. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is na een kort ziektebed overleden. Dat heeft zijn uitgeverij bekendgemaakt. Kuiper schreef in ruim 50 jaar meer dan 80 boeken, waaronder het boek Het Zakmes, dat later ook een tv-serie werd. Ook was hij scenario-schrijver voor series, films en musicals. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Minister Hans Velbrief denkt dat het verkorten van de duur van de WW wel degelijk werkt. Het Centraal Planbureau heeft berekend dat het maar leidt tot 8000 extra banen, maar dat effect noemde Velbrief in een debat zeker niet verwaarloosbaar. Het kabinet wil de WW verkorten om meer mensen aan het werk te krijgen. En de Franse Formule 1-coureur Pierre Gasly is geschrokken van allerlei haatberichten die hij op social media kreeg na de Grand Prix van Spanje. Hij kreeg het toen aan de stok met een teamgenoot. Gasly zegt dat ook zijn vriendin en familie online werden bedreigd en dat er grenzen zijn overschreden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is in het noordwesten grijs met enkele buien en stevige wind. Verder is het overal droog met meer zon en 19 tot 21 graden. Vanavond trekken buien over, vannacht is het droog. Morgen is het zonnig en wordt het een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en live radio, check kink.nl.

De poorten zijn weer geopend. De poorten van Teloorgang, het radioprogramma van Zware Metalen hier op King Distortion. Goedendag, mijn naam is Remco Vaassen, hoofdredacteur van Zware Metalen. En ik ben zoals altijd vergezeld door mijn collega-hoofdredacteur Pim Kastelein. En we hebben een thema.

0: Je hoorde dus Open the Gates van dit concert in Zweden 2022. Oorspronkelijke nummer stapt natuurlijk alweer uit 2001. En wij schreven over dat album A Beast to Praise. Het meest recente album van de Zweedse black metal gode Dark Funeral is inderdaad een beest van de plaat geworden en een echte live plaat. Dit moet je vooral interpreteren in het licht van het feit dat al de grote hits, tussen aanhalingstekens, de revue passeren en dat de heren, na al die jaren op pad te zijn geweest, echt wel weten hoe de dingen moeten uitgevoerd en gebracht worden. Denk dan ook aan het oppompen van het publiek met niet al te lange bindteksten en dergelijke. Sterk was onze conclusie voor dit live album. Pim, heb je ook een sterk nummer meegenomen?
1: Nou, ik moet zeggen dat die package die je hebt uitgekozen daar in de Mainstage Brabant Hallen wel echt sterk is. Ik heb een package die misschien objectief gezien als qua zwaargewichten iets minder zwaar is, maar wel heel zwaar is als representatie van onze lokale scene. Namelijk op zondag 27 september staat in Doornroosje Nijmegen gewoon een combinatie van black metal bands die eigenlijk best wel toonaangevend zijn voor Nederland. Dan heb ik het over Fluisteraars en Invunk. En Fluisteraars, ja, dat wordt bij zware metalen in de jaarlijst door iedereen altijd heel hoog gezet. Dus ik dacht, het is niet zo leuk om daar een nummertje van te draaien, want dat hebben we volgens mij al vaak genoeg gedaan hier in Teloorgang. Laat ik eens iets pakken van die support act Invunk. Die hebben in 2024 een heel leuk album uitgebracht dat Atavismo heet. Dat is denk ik een hele goede belichaming of een titel voor hun muziek. Namelijk rammelende punky black metal met heel veel verven uitgevoerd. En dat begint internationaal ook een beetje hoge ogen te gooien. Want ik zag er net nog dat deze band gaat meetoeren binnenkort in de Europese tour van Nails en Rotten Sound. Is een combinatie die ik zeker niet had aanzien komen. Maar het laat wel zien dat deze band inmiddels de tijdslot van lokale opener voor een grotere band misschien snel aan het ontgroeien is. En dat is ook wel leuk om te zien dat onze eigen black metal scene internationaal wat meer bekendheid krijgt. Wij gaan dus luisteren naar het nummer Antu van Invunk.

Ja, van voorprogramma van fluisteraars in Doornroosje gaan we weer helemaal de andere kant op met Amon Amart. Want 18 oktober staat dus die in Liquid Satan Tour met Behemoth, Dimmu Borgir en Dark Funeral in Main Stage Brabant Halle Den Bosch. 2 dagen later staat op diezelfde locatie Amon Amart met Orbit Culture en Soilwork in het voorprogramma. Ja, ik heb Amon Amart niet per definitie mijn favoriete band, maar live is dat toch best wel een interessante hoor. Luister zelf maar. Hier is uit 2017 Guardians of Asgard.

Ja, Remco, jij kiest steeds voor de allergrootste uit het metalgenre, maar ik ga toch steeds weer terug naar onze eigen lokale scene. Deze keer niet de Nederlandse, maar de Belgische. Ik zag namelijk dat binnenkort in Tivoli de Helling staat te spelen op vrijdag 30 oktober de legendarische, kan ik wel zeggen, metalcore band Crawlspace. Vroeg jaren 90 hardcore band die elementen gebruikte van death metal, werd daarmee echt toonaangevend en is denk ik een beetje in het lijstje te plaatsen van andere bands als Congress, Liar, Length of Time, Archangel. Een beetje in die sferen moet je denken. If you know, you know. Ze hebben een geweldige EP van Wayback. Die heet Don't Get Mad, Get Even. En het leek me hartstikke leuk om daar even een nummertje van te draaien. Want ja, als je dit nog niet kent, dat is toch gewoon een stukje geschiedenis uit de Belgische wereld, waar de rest van de hardcore wereld dat echt op handen draagt. En er zijn heden ten dagen nog steeds allerlei hardcore en metalcore bands die inspiratie nemen van deze bands. Hoe onbeduidend het ook mag klinken als je daar in 2026 naar gaat luisteren. Mee op die tour komt overigens niet alleen Crawlspace, maar Nasty, de legendarische Duitse beatdown hardcore band, en ook nog de supports Pintglass en Premonition. Daar heb ik nog nooit iets van gehoord en daar vind ik ook niks over. Dus wij gaan lekker luisteren naar Digging the Grave van Crawlspace.

We blijven in oktober hangen. 16 oktober komen Mayhem en Marduk weer naar ons landje. En ik weet niet wie dat bij Paradiso voor elkaar heeft gekregen. Tussen alle havermelk elite bands en Sophie Straat schreeuwers en mensen die allemaal willen demonstreren tegen van alles en nog wat en daar verzamelen. Maar Mayhem en Marduk komen dus in Paradiso, Pim. Ik kan me haast niet voorstellen dat het doorgaat. Ik denk nog steeds dat er ergens een keer iemand in die contraille wakker wordt en dan heel luid gaat roepen dat dit toch echt niet de bedoeling kan zijn. Dat Paradiso een podium biedt aan zo'n band. Maar ja, staan er nog steeds. 16 oktober, Paradiso Amsterdam, Mayhem en Marduk. Hier is van het geweldige debuutalbum The Mysteries Dom Satanas, een van de beste black metal platen ooit gemaakt. Opgenomen in 2022, live opname van Buried by Time and Dust.

Dan hebben we het in deze aflevering van Teloorgang, voordat we naar de knip gaan, nog één nummertje te goed. Ik heb even iets geks geselecteerd. Dit is Italiaanse death metal. De band heet Fulci. En die hebben een paar jaar geleden het album Duckface Killings uitgebracht. Wat ik echt hilarisch vind. Dus een conceptalbum over iemand die gemaskerd als Donald Duck allemaal mensen vermoordt. Dat is op zichzelf, vond ik dat al heel erg grappig. Uitgebracht overigens op het kwaliteitslabel 20 Bucks Pin. Maar wat nog interessanter is, is de tour waar deze Italiaanse death metal band aan meedoet. Want het speelt namelijk met de synthwave bands Master Boot Record en Arotenbrit. Dan sta je dus tussen de 8-bit computer sample synthwave, darkwave, rave muziek te dansen. En tussen Arotenbrit en Master Boot Record heb je dan ineens, bam, deze Duckface Killings voor je kiezen. Dat vind ik als concept gewoon echt hilarisch. En dat is te aanschouwen op donderdag 19 november in Don Roosje te Nijmegen. Hartstikke interessant. Wij gaan luisteren naar het nummertje Duckface Killings van die plaat. Dus het zelfgetitelde nummer. Kan ook niet anders. Naast die horrorlol kan je blijven hangen natuurlijk bij Teloorgang. Want wij zijn zometeen na de break weer terug met nog alle andere urgente concerten in de contreien van het najaar. Namelijk, ik zie hier in het lijstje staan Converge, de legendarische band Bathory en Propane, die ongetwijfeld weer voor de 9e keer op rij in dezelfde zaal gaat spelen. Blijf luisteren, tot zometeen.

0: Portion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink. Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Dit is Kink Distortion.

0: Je luistert nog steeds naar Teloorgangen, het radioprogramma van Zware Metalen hier op King Distortion. En we gingen way, way, way back met Bathory. Het nummer Necromancy uit 1984. En dat was wel te horen ook. Waarom draaien we dat? Wij hebben tips voor concerten de komende periode. En nou denk je, concerten? Bathory? Huh? Dat kan toch helemaal niet? Nou, dat klopt om meerdere redenen. Natuurlijk omdat Bathory niet of nauwelijks live heeft opgetreden. En misschien nog veel belangrijker, de grote man Corton achter het geheel is dood. En dan wordt het lastig live optreden. Maar er is een soort all-star band gevormd om zijn legacy levendig te houden. Die heet uiteraard Bloodfire Dead. Wat weer heel grappig is, Pim. Dat is natuurlijk een plaat en een nummer van Bathory. Maar ook de naam van een tributeband uit Duitsland. Die ook met name in Duitsland actief is. En nu heel boos is dat die grote jongens uit de Zweedse en Noorse black metal scene met hun naampje vandoor zijn gegaan. Ik volg dat een beetje op Facebook. En die willen daar advocaten werk van maken. Enzovoort. Nou, is natuurlijk vrij kansloos. Die gaan dat nooit winnen. Want er zitten best wel wat grote jongens in dit Bloodfire Dead, A Tribute to Corton and the Music of Bathory. Namelijk Erik Danielsson van de Mortain, Iva Bjornsson van Enslaved, Apollyon van Aura Noir, Blasphemer van Ultimas en voorheen Mayhem, Faust van Jevil en voorheen Emperor. Allemaal te zien op de eerste dag van de Eindhoven Metal Meeting in Evenaar Eindhoven op 11 december. Daarom hoorde je dus Bathory Necromancy. Pim, heb jij muziek van de levenden, van hen die nog onder ons zijn meegenomen?
1: Zeker wel. Sterker nog, ik heb hier een nummertje geselecteerd van een band die dit jaar nog 2 nieuwe albums heeft uitgebracht. Toevallig mijn favoriete band, of althans dat zei ik altijd tegen mensen. Ik weet niet of ik er tegenwoordig nog steeds in geloof. Maar goed, Converge, hele goede band, heeft dus dit jaar 2 nieuwe platen uitgebracht en doet daarom een Europese tour. En in plaats van dat wij daar nou een deftige concertbeleving van kunnen krijgen, moeten we het helaas doen, tussen aanhalingstekens, met een festivalshow. Dat is qua intensiteit en vibe nooit helemaal hetzelfde, vind ik. Wat mij betreft mag je best wel op een festival spelen. Maar als je 2 nieuwe platen hebt gedaan, ja, vind ik het leuker als je gewoon lekker met je eigen show langskomt. Converge is geboekt voor op het Rariteitenkabinet Festival Heldorado. Daar staan bands als Eagles of Death Metal en Peter Pan Speedrock, zoals altijd. Er staan ook een hoop andere bands die rommelig zijn, zoals The Exploited en LA Guns. En dan staan er ook een aantal hele serieuze bands tussen, althans als je het mij vraagt, serieuze bands. Dan heb ik het niet over de Dirty Denims, maar dan heb ik het over bands als Amendra, Converge en Pupil Slicer. En daarom zei ik dat het een beetje een rariteitenkabinetfestival is. Zowel een beetje bierpens, metal en hardrock en alles wat ertussenin zit. En aan de andere kant ook gewoon hele urgente goede muziek zoals Sankisuka Boch, Amendra en Converge. Dus nou ja, voor iedereen wat wils en een interessante clash van combinaties. Voor mij een mooi excuusje om een heel oud nummer te draaien van Converge. Dus niet niks nieuws, nummer dat al bijna 30 jaar oud is. My Unsaid Everything van de plaat When Forever Comes Crashing.

0: Pim, de naam David Ellison. Gaat het bij jou een belletje rinkelen?
1: Helemaal niks.
0: Helemaal niks. Dat is natuurlijk, Pim, een van de oprichters van Megadeth. En die is daarna uit de band gezet, gegaan. Is vervolgens weer teruggekomen. Heeft zich toen heel stom laten uitkopen. Dat betekent dus dat hij gewoon in dienst ging bij banddictator Dave Mustaine. En daar gewoon een loontje voor kreeg. En geen aanspraak meer maakte op waar hij recht op had als medeoprichter. En vervolgens kwam hij in een Bernarde positie. Omdat hij zijn eenogige slang beroerde voor het beeld van de hele wereld zo'n beetje. Want hij dacht in een privé gesprek met een dame te zijn. En die heeft de beelden daarvan op internet gegooid. En dat was ellende alom. Ook omdat David Ellison de heren had gevonden. En dat past niet echt bij christelijke normen en waarden, heb ik mij laten vertellen. Maar goed, misschien wellicht vanwege het feit dat hij zo dom was om als werknemer aan de slag te gaan in Megadeth. En daar dus ook heel eenvoudig uitgetrapt kon worden nadat hij zijn eenogige slang voor het oog van de wereld beroerde. Moet hij wat anders doen? En staat hij, David Ellison, medeoprichter van Megadeth, stond vorig jaar al in Klazina Veen. En dit jaar op 7 december in Musicon in Den Haag. En wat gaat hij daar doen, Pim? Hij gaat het Megadeth album Countdown to Extinction uit 1992 integraal spelen. En ja, dan denk je, dat is best een goed album. En Megadeth ten tijde van dat album was best goed. Maar de bassist die dat album integraal gaat spelen in Musicon in Den Haag, ja, terwijl Dave Mustaine op zijn landgoed in de VS wijn aan het verbouwen is, het is toch wel een klein beetje treurig. Maar goed, wie aan zelfkastijding wil doen, kan dus 7 december terecht Musicon Den Haag voor integrale uitvoering van Countdown to Extinction van de bassist van het album. Laten we teruggaan naar betere tijden toen David Ellison nog gewoon lid was van Megadeth. Hier is van het album Sweating Bullets live opgenomen in 2012.

Remco had het over de wat kleinere, onbekendere concertzalen van Nederland, zoals Musicon in Den Haag. Overigens vaak genoeg hele goede concerten gezien. Dan hoef je niet alleen maar uitgerangeerde muzikanten op het podium te zien staan. Heb ik hier een andere concertje op een concertzaal waar ik zelf nog nooit ben geweest en waar ik ooit een keer heen wil gaan. Wat ik trouwens een geweldige naam vind. De Cacaofabriek. Ik ben heel benieuwd of het daar inderdaad ook naar chocola ruikt. Op donderdag 5 november ga ik dat op de proef stellen. Want dan is in Helmond de legendarische New Orleans sludge band I Hate God aan het spelen. Met ook nog de support Baardvader. Vind ik al een van de hardste Nederlandse bandnamen van de afgelopen tijd. I Hate God, die zie je niet echt op deftige podia tegenwoordig. Die spelen altijd in hele kleine zalen in wat minder voor de hand liggende steden. Nou ja, als randstedeling wil ik daar natuurlijk niet al te denigrerend over doen. Dus ik ga gewoon een keer in de auto stappen op weg naar Helmond om I Hate God te kunnen zien in de Cacaofabriek. En ik hoop dat ik andere mensen aanspoor om dat ook te doen. We gaan luisteren naar White Neighbor van het album Take As Needed for Pain.

We zijn aanbeland in de staart van deze aflevering van Teloorgang, waarin we nummers draaiden van bands die binnenkort spelen in het najaar op een Nederlands podium. Mooi natuurlijk om na alle zomerfestivals wat perspectief te hebben voor de herfst. Dan zijn er altijd genoeg concerten. Er was ook meer keuze dan wat we hier tijd hadden. Ik had nog nummertjes geselecteerd van Doodswens, Hatebreed, Freddie Mercury, Primitive Warfare. Nou, het heeft geen einde, maar wij gaan eindigen met Korn. Korn inderdaad, jeetje, Korn. Korn, waar moeten die spelen? Ja, dan denk ik zelf wat meer aan de 013 of de Avos Live of misschien een Brabant Hallen waar we ook al wat concerten van hebben getipt. Nee, deze band staat gewoon in de Ziggo Dome en dat concert op zondag 8 november is gewoon stijf uitverkocht. Had ik niet durven denken dat deze band anno 2026 zoveel nostalgie aan zich heeft gekleefd dat uitverkoopt in de Ziggo Dome. En ik ben er zelf niet bij, ook niet om te signeren. Ik ben blij dat ik er niet ben. Maar het laat wel zien dat die nu metal revival, die kent echt geen grens. En wij gaan daarom luisteren naar, ja, de oude bekende, de hit Twisted Transistor. Ondertussen kan je altijd terecht bij zwaremetalen.com. Zowel voor relevante metalmuziek als de wat minder relevante metalmuziek. Daar maken wij geen onderscheid tussen. En volgende week zijn we ook gewoon weer terug bij Teloorgang met een nieuwe aflevering. Blijf luisteren en blijf lezen. Tot de volgende keer.

0: Bedankt voor het luisteren naar deze Kink-podcast. Voor meer, check de Kink-app of kink.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.

0: maakt hij deze week nog postuum kans op een gouden griffel. Kuiper was 74 jaar. Ook België doet dit jaar mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Net als Nederland zoekt België naar verbinding met Europa. Voor Nederland verzorgt een onafhankelijk NPO-team de inzending. Omdat nog niet bekend is wie voor Nederland aan het Songfestival meedoet, gaat het team zelf artiesten benaderen. En de kookzender 24 Kitchen stopt na 15 jaar via de gewone televisie. Vanaf eind maart gaat de zender verder op het streamingsplatform Disney+. Dat meldt RTL Boulevard. Sinds 2011 hadden Nederlandse chefs en presentatoren hun eigen programma op 24 Kitchen. Onder wie Rudolf van Veen en Miljuschka Witsenhausen. En dan nu het weer van Weer Online. Alleen in het noordwesten regen en flinke wind. Verder overal zonnig en droog, met een graad of 20. Vanavond trekken buien over en is onweer mogelijk. 'S Nachts is het droog. Morgen begint met wolken, daarna opnieuw zon en iets frisser dan vandaag met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom

0: Leuk dat je luistert naar wederom een nieuwe aflevering van De Loods. Jongens, op King Distortion. En dit keer vanaf het festivalterrein van Baruch Open Air. En we zitten in een soort van glazen huis.
1: Aquarium.
0: Waardoor bezoekers van het festival ons kunnen zien zitten. En helaas niet kunnen horen. Want de techniek laat ons even in de steek. Nou, het zij dan maar zo. Maar goed, er treden hier allemaal bands op. Dus wie er zo gek om nu om naar de radioshow te luisteren, dat weet ik even niet. Toch redelijk wat mensen die hier zo zijn. Echt, en respect dat iedereen hier ook staat. Ik zie vooral mensen hier langs lopen. En nog weinig. Oh, het zit iemand te zwaaien. Oh, dat is leuk.
1: Ja, maar ze horen
0: ook niet. Ze horen helemaal niks inderdaad. Nee, dus dat schiet ook niet op. Ja. Wij gaan vier bands ontvangen die hier vandaag spelen. En we hebben een beetje uitgezocht op bands die we nog niet eerder in de show hebben gehad. Verwacht dus vooral diversiteit in deze show. En qua muziek sta ik ook wel even stil bij Rotterdam. Waar we vandaag te gast toch zijn.
1: Zeker.
0: Verder geen Rick. Die is heel druk met Marder. Yes. De headliner van Wild Man Metal Fest. Maar uiteraard is hij wel aanwezig. Goedel Druter.
1: Hallo.
0: En we gaan een nieuwe track draaien van één van jouw bands.
1: Oh.
0: Hoe lekker is dat? Dat gaat ergens gebeuren de komende 2 uur.
1: Oh god.
0: We gaan zo naar onze eerste gast. Met een zangeres die op zeer jonge leeftijd een major contract tekende. Maar dan in de jazz. Hoe dat zit, dat ga je zo horen. Blijf luisteren. Maar eerst een band die vandaag ook op Baruch Open Air stond. En dat zijn onze vrienden van Graceless.

0: Graceless was dat met Sanctified Slaughter. En die toestand.
1: Ja.
0: We gaan onze gasten, maar wel alle vier tegelijk, even aankondigen. Op een romantische manier.
1: Ja.
0: Net werden er al handen vastgehouden. Ik vind het prachtig.
1: Doe het erg.
0: Liefde is als een festivaldag. Veelbelovend, maar meestal modderig. Ze begint met vlinders en eindigt met gehoorschade. Ze laat je huilen tot je dorst krijgt. Welkom, Tear Drinker. Ze steekt zonder waarschuwing toe romantiek volgens Tiger Knife. Ze onderzoekt daarna wat er nog van je relatie over is. Lijkschouwer. En Psygonaut probeert in je hoofd te ontdekken waar het misging. Vier bands samengebracht door passie, herrie en gebrekkige communicatie. Precies de ingrediënten van ieder langdurig huwelijk. Dus open jullie harten voor Tear Drinker, Tiger Knife, Lijkschouwer en Psygonaut.
2: Ik kom eens, je ging zo snel, ik kon er eerst tussen.
0: Nee, ik ging inderdaad razendsnel. Ja. Leuk dat jullie er zijn. Ja. We beginnen inderdaad met Tear Drinker.
2: Ja hoor.
0: Dat ging nog even mis. We kregen een mailtje terug dat het Tea Drinker was. Maar ja, dat is uiteraard niet de bedoeling. Tear Drinker is het. Laten we beginnen met jou, Kim.
3: Ja.
0: Want ik al ook aangaf in de vooraankondiging, je hebt toch wel een bijzondere carrière achter de rug.
3: Ja.
0: Op hele jonge leeftijd tekende je al bij een major Universal.
3: Ja, Universal, ja.
0: Op 14-jarige leeftijd een contract.
3: En je ging een platencontract.
0: Jazz ging je maken. En met, volgens mij ook met bijzondere mensen.
3: Ja.
0: Hoe ging dat eigenlijk?
3: Nou, mijn vader is jazzpianist. Dus eigenlijk is het er een beetje met de paplepel ingegoten. En werd het pad vanzelf een beetje uitgestippeld op het moment dat ik zei dat ik misschien wel wilde zingen. En toen ging het balletje rollen.
2: Ja, super vet,
3: en dat
2: hoor.
3: Klinkt heel gek, maar als je gewoon uit een muzikantenfamilie komt, dan heb je ook al mijn vrienden die bij ons over de vloer kwamen. Dat waren ook allemaal muzikanten en mensen die bij labels werkten. En ja.
0: Dus dat, daardoor denk jij dat je bij Universal aan tafel kon te zitten als 14-jarige?
3: Ja, ik moest ook wel een moppie kunnen zingen, maar ik
0: dat lijkt me ook toch?
3: Ja, zeker. Maar het helpt wel natuurlijk als je uit een nest komt.
0: Ja, dat snap ik. In eerste instantie dus jazz?
3: Ja.
0: Waarom?
3: Ja, dat vraag ik me ook af.
0: Ja,
3: maar
0: dat is heel wat anders.
3: Ja, nogmaals, daar ben ik gewoon mee opgegroeid met die muziek. Dus dat was gewoon een hele logische stap.
0: Ja, dat begrijp ik. Want ik heb ook een klein beetje van een album van jou.
3: Ah, top. Ja, mijn lievelings.
0: Even dat je even weet waar het ongeveer over gaat. Of vind je zelf nu helemaal niks meer?
3: Maakt niet uit, ik doe mijn oren wel even dicht.
0: Ja, de oren dicht ook. Een klein stukje, even voor de luisteraar. En hier was je op 14? Of?
3: Ik was hier 13, maar
0: 13.
3: Op mijn 14 kwam het uit. Ja.
0: Wauw.
2: Ja, vet toch?
3: Ja. Ik heb dit helemaal niet geluisterd.
0: En heb je het geschreven?
3: Nee. Dus jazz is eigenlijk voornamelijk allemaal standards, heette dat. Dus dat zijn liedjes uit de Great American Songbook.
0: Ja.
3: En die worden door allerlei mensen gecoverd. Dus ook door, dit liedje bijvoorbeeld is bekend geworden door Ella Fitzgerald, een hele belangrijke jazzvocalist.
0: Ja, die ken ik.
3: Ja, nou ja, die heeft dit gezongen. Echt dat wil wel zeggen. Een versie.
0: Dat wil wel zeggen.
3: Ja.
0: Ik ben niet echt thuis in de jazz, zeg maar.
3: Van jou, ja.
0: Ja. En ik begrijp dat Treintje Oosterhuis heeft hierop meegedaan.
3: Ja, op deze plaat heeft zij een duet met mij gezongen en op mijn tweede plaat heeft ze backings gedaan met Total Touch. En
0: ook door al die familie van jou is dat, dus iedereen kent elkaar, heb je het voor elkaar gekregen?
3: Ja, zij kwam gewoon bij ons over de vloer omdat mijn vader muziek voor haar arrangeerde. En toen vertelde ik dat ik jazz heel cool vond en Ella Fitzgerald heel erg fan van was. En dat vond zij heel cool, dus ze wilde gewoon graag helpen. Het was heel bijzonder dat iemand van 14 die muziek zong.
0: Nee,
3: ja,
0: absoluut.
3: Vooral in Nederland. Ja.
0: En je kan nog een tweede album kwam eraan. En daar ook onder andere toesnit van Prince.
3: Ja, klopt.
0: Heeft daarop ook geen kleine namen, denk ik dan.
3: Nee, dat kwam ook weer door Treintje eigenlijk. Want die is bevriend met Candy Dulfer. En Candy Dulfer speelde bij Prince in de band.
2: Holy crap, zeg. Dat gaat er wel veel lopen.
0: En ook Candy Dulfer speelde mee op jouw album.
3: Ja,
0: en
3: klopt. Ja.
0: Dus een hele historie voordat je hier mee begon.
3: Ja, klopt.
2: Dat ik herken je niet.
3: Nee, dat is wel
0: nee.
3: Ik ook niet.
0: En je werkt ook met deze persoon, ken die nog? Voor de oudere metalhead.
1: Oh ja, metal dit.
0: Gino Vanelli.
3: Gino.
0: Die heeft er ook iets mee gedaan, geloof ik.
3: Ik heb wel duetten gezongen met Gino Vanelli.
0: Oh echt?
3: Ja.
0: Wow. En je hebt op het North Sea Jazz Festival heb je ook gestaan.
3: Ja.
0: En
2: Holy crap.
0: Is dat een heel ander leven, denk ik.
3: Ja, daar ben ik ook wel klaar mee, hoor.
0: Ja?
3: Ja.
2: Is dit leuker?
3: Ja, is veel leuker, ja.
0: Jij is veel leuker?
3: Ja.
0: Oh, nou, het is natuurlijk alles over weten. Ja. Zullen we anders eventjes heel toepasselijk de libellenvraag eens even erbij pakken?
1: Oh, dat is goed.
0: Is dat een goed idee? Ja. Volgens mij hebben we er nog een jingle bij.
2: Het is ook no pun intended, hè? Meteen.
0: Nou, het is ook mooi passend. We hebben een... Is dit hem? Ja, dit is hem. Ik heb al een tijdje het niet meer gedaan. Maar we hebben een theezakje waarop een vraag staat. En onze gasten krijgen dan zo'n theezakje en de vraag mag beantwoord worden. Lekker zijig. En ik dacht met tea drinker. Misschien even mooi om. Ik heb nog een high tea in gedachten. Maar goed, dat is niet gelukt.
2: Ik wist dat je hem ging laten terugkomen. Ik wist het al.
0: Het is. Ja, wellicht kunnen wij een theezakje. En. Zullen wij anders even hier een theezakje?
3: Ja, misschien nog iemand.
0: Oh ja, ja, heel goed, heel goed, heel goed, goed. Ja hoor, degene naast jou gaat een theezakje pakken. Oh. En wat voor een vraag staat erop? En je mag hem echt goed in de microfoon voor lezen.
4: Wat is jouw roeping?
0: Wat is jouw roeping?
2: Het is niet de slechtste die we hebben gehad.
0: Nee, en heb je daar ook een mooi antwoord op?
4: Ik?
0: Ja.
4: Ik
0: ga geen microfoon vullen.
4: Ja, sorry.
0: Ja,
4: hallo.
0: Top.
4: Ik denk dat wat ik nu aan het doen ben wel dichtbij komt. Wat ik denk dat mijn roeping is.
1: En met wie spreken wij nu?
0: Ja.
4: Ik ben Gijs.
1: En wat doe jij?
4: Ik doe drummen in Tear Drinker. En ik ben er over een uurtje nog een keer. Volgens mij met Lijkschouw.
0: Juist. Ja, dat vermoeden had ik al inderdaad. Ja. Ja, met Lijkschouw. Die moet het gast hebben. Kom je wederom. Aha.
4: Ja.
0: Nee, ik snap dat dit ongeveer wel is wat ja, dat begrijp ik wel.
4: Ja, ja, ja.
0: Vrij logisch antwoord op deze vraag, denk ik zo.
4: Ja.
0: Zullen we luisteren naar Tear Drinker? En dan gaan we uiteraard even over Tear Drinker hebben.
4: Ja, leuk.
0: Ik heb een nummer uitgezocht.
3: Ja, helemaal goed.
0: Ik weet niet of jullie... ik kan niet heel veel nummers tegen.
3: Nee,
0: drie. En de meeste waren rond de 8, 9, 10 minuten. En één was ruim 5. Dat werd hem. En dan heb ik het over. Enig idee?
3: Nee, ik ga altijd een blackout.
0: Jullie hebben... Nee, ik kwam tegen Equilibrium.
4: Ah, ja. Ah, ja.
0: En die is ruim 5 minuten. Dus dat lijkt me een mooie.
4: Lang, hè?
0: Ja, nou, komt-ie aan. Tear Drinker.

0: Ja. Dat was Tear Drinker.
1: Equilibrium.
0: Ja, is het ja, tof nummer. En jullie hebben ook opgetreden hier bij Baruch. Hoe omschrijven jullie eigenlijk zelf jullie muziek?
1: Ik denk dat we een mix zijn van screamo, post-hardcore. Dus ook wel die hardcore elementen.
0: Ja.
1: En, maar ja, eigenlijk spelen we gewoon waar we zin in hebben. En dit komt eruit.
2: Ja.
0: Het is toch niet bedacht? Dit is iets wat er gewoon...
2: Dit is iets wat een beetje organisch is ontstaan door wat we zelf allemaal vet vinden. Gewoon dat elkaar laten horen ook. En gewoon met z'n allen wat maken.
0: En het maakt niet uit eigenlijk, want het is, dit is het. En ja, voor de rest niet iets een plan of over nagedacht. Dit is gewoon wat eruit komt.
1: Ja, ik denk het wel. Wat misschien wel goed om te weten is... Dus we hebben een keer op een Roadburn Festival besloten om een band te worden.
0: Ja, dat begreep ik, ja. In 2024 of zo, hè?
1: Precies, ja. En dat betekent natuurlijk wel een beetje wat je leuk vindt om naar te luisteren. En we hadden het er gisteren nog over. We waren aan het eten met elkaar. En wat we mooi vinden is... We maken muziek. En een van onze soort van ongeschreven regels is dat we niet tegen elkaar zeggen van... Oh, dit vind ik niet nice. Dus we maken iets, we schieten het niet af en we kijken wat het wordt. En dat wordt uiteindelijk wat we gaan spelen. Dus zo is bijvoorbeeld die... we hebben dit jaar een Roadburn commissioned piece geschreven.
0: Ja.
1: Die is ook op die manier ontstaan.
0: I Hope This Hurts heet het, geloof ik.
2: Ja, klopt.
0: En muziek van 3 kwartier ongeveer.
1: Ja, klopt.
0: En dus is het ook gewoon 1 nummer van 3 kwartier...
1: Nee, het zijn een aantal, ik weet niet hoeveel nummers, 5 of 6.
0: Oké. Okay.
1: Maar het zijn, vijf nummers. Het zijn losse nummers die samen wel één verhaal vertellen. En dat verhaal gaat onder andere over wat de heksenjachten van vroeger betekenen voor nu. Omdat die nog steeds best wel herkenbaar zijn in onze maatschappij. En met het vervolgen van iedereen die anders is op het gebied van gender of seksualiteit. Of
2: huidskleur.
1: Huidskleur die tegen...
0: Het is een beetje terug, zullen we zeggen. Nou, misschien is het nog nooit weg geweest, maar het is nu wat meer...
1: Ja, misschien wel.
0: Tegen elkaar opgezet voor het her en der.
1: Ja.
0: Ik vroeg me af, dat is even dan voor Kim. Je komt ook uit de jazz en je hebt nu dit. Je kan er heel veel meer in kwijt, lijkt mij, dan in jazz. In ieder geval je gedachten. Of was er in jazz ook een ruimte ervoor om je mening te uiten?
3: Ja, ik denk dat jazz vooral als genre natuurlijk heel erg een genre is waar je kan in alle muziek kan je alles kwijt, denk ik.
0: Ja, in ieder geval muzikaal, maar ook wat textueel ook.
3: Ja, ook textueel. Ja? Ik denk dat vooral als je kijkt naar hoe naar wat er in jazz gemaakt is, maar ook gemaakt wordt, dat gewoon echt een super interessant, heel bijzonder, heel erg versatile genre is. Maar het is gewoon niet mijn genre.
0: Niet meer in ieder geval.
3: Nee. Ik ben wel opgegroeid met die muziek, maar de reden waarom jazz bijvoorbeeld niet mijn genre is omdat ik het gewoon leuk vond om muziek te maken die veel meer vanuit mij gemaakt wordt. Vanuit mijn eigen emotie en vanuit mijn eigen taal en mijn eigen woede die ik voel.
0: Ja.
3: En binnen jazz was daar gewoon weinig ruimte voor. En daarnaast wilde ik me ook gewoon graag afzetten en graag nieuwe dingen uitproberen.
0: Nog even de muzikale achtergrond. Kan je iets vertellen over jouw muzikale achtergrond?
2: Mijn muzikale achtergrond. Ik heb 10 jaar bas op mijn slaapkamer gespeeld. En nooit in een band gezeten hiervoor. Want ik had altijd vrienden die al in 5 bands zaten. Dus er was nooit ruimte voor. Ik heb een solo project. Wat een beetje stil ligt nu. Maar daar maak ik drone en noise.
0: Ja.
2: Dus ik heb daar weer wat meer... Ja, dat is een beetje mijn achtergrond, denk ik. Vooral drone, ambient.
0: Ja.
2: En het is heel grappig, want we zitten dus met 3 bassisten in 1 band. Dus het was echt vechten om wie...
0: Oh, dus redelijk wat.
2: Wie dat mocht gaan doen, een beetje.
0: En niet allemaal tegelijk 3 bassisten. Is ook misschien wel interessant.
2: Dat zou misschien nog wel een side project kunnen worden.
0: Oké.
2: Maar toen mocht ik bas spelen. En dit is... Voor mij is het allemaal ja, heel nieuw. Dit is de eerste band waar ik in speel. En het is gelijk met mijn beste vrienden. Dus het is, ja...
4: Het kan slechter.
2: Beter kan het niet.
0: Nee.
2: Ik hoor ook wel eens van... Iedereen heeft in meerdere bands gezeten. En ik hoor wel eens hoe naar dat kan zijn, zeg maar. Dat er gewoon best wel wat ruzie kan zijn. En
0: zeker. Ons, geen ja, last niet. Van.
2: Nee.
0: Oh, dat is wel lekker.
4: Heerlijk.
0: Ja, ik zou zeggen, hou dat vast vooral. Kun jij nog iets zeggen over jouw muzikale achtergrond?
1: Ja, ik zit natuurlijk hiernaast ook in Lijkschouwen. Net als Matteo en Gijs, dus onze andere gitarist. En,
0: Zit je ook in Lijkschouwen?
1: Ja, en de drummer. Gijs is de drummer bij de band. Ah. Ik speel bas in Lijkschouwen, gitaar in Teerdrinker. En Matteo speelt gitaar in beide bands. Dus daar is heel veel overlap in. Gijs en ik zaten nog in de band Void Diver vroeger. Matteo zat nog in Marrowbiter. Gijs in Acid Reflux. Dus we hebben allemaal een historie in de lokale scene.
2: Kim in Vulva. Kim wat in Vulva. Een hele vette band.
0: Ja, precies. Ja. Dat, nou, tof. Volgens mij gaat de volgende band al eraan komen, heb ik het idee. Dus ik ga even een nummer in starten van de band Heloise, een Rotterdamse band. Maar wel heel erg oud.
1: Van Ben en Heloise heb ik nog gitaarles gehad.
0: Oh echt waar?
4: Ja, die is ook nog langs geweest.
0: Oh, wauw. Oh, dat is recent nog? Of is dat ook al heel lang geleden?
1: Nee, dat is wel... hoe lang is dat geleden? Misschien wel bijna 20 jaar.
0: Oh, echt? Oh, wat gaaf. Nou, we gaan even iets van binnen even draaien dan. In the Line of Fire. Dank jullie wel voor jullie komst.
4: Bedankt.
0: En we hebben ervan genoten. En tot een volgende keer.
4: En te gekke show.

0: Jongens.
1: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.
2: Welkoop.
3: Weet wat te doen.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Dit is Kink Distortion.

0: We zitten hier met de volgende band, Tiger Knife. En daar gaan we zo meteen even lekker mee babbelen. Maar eerst even een nieuwe single van 12 Thorns is het.
1: Zeker.
0: En zij kwamen een nieuwe single zetten, De Zondaar. En daar gaan we nu even naar luisteren. En dan zo meteen met Tiger Knife.

0: Dat was 12 Thorns met De Zondaar. En dat is een lekker nummer, hè?
1: Jazeker. Van grote.
0: Ja, dat is toch een fantastisch nummer. Nee, dat is mooi. Tiger Knife. We zitten hier met 4 man. En 1 dame trouwens. 3 man en 1 dame. Vertel even, wanneer is de band ontstaan? Laten we even beginnen. Want ik denk dat heel veel gasten, heel veel luisteraars niet precies weten wie jullie zijn. Dus laten we even starten. Hoe oud is de band?
2: 2019 zijn we begonnen.
0: Iets dichter bij de microfoon als je wil.
3: Hallo.
0: Ja, vlakbij de microfoon houden, yes.
2: Ja, 2019 zijn we begonnen. Het was eigenlijk allerlei bestaande lijntjes die toen uiteindelijk bij Tiger Knife zijn uitgekomen. Dus mensen die al bij elkaar in de band zaten. Ik had contact met Thomas gehad, omdat ik behoefte had om weer in een band te komen. En dat was iets wat niks was geworden, dus het is eigenlijk allemaal bandjes die er al waren. En toen gingen we met dat groepje bij elkaar zitten van de line-up toen. En dat werkte gewoon heel goed.
0: Oké. Okay. Was het verhaal achter de bandnaam Tiger Knife niet echt gebruikelijk?
4: Nee. We wouden eigenlijk iets wat catchy klinkt. Wat een beetje Tiger Knife. Er zit een beetje dezelfde klinkers in. En het moet een beetje tot de verbeelding spreken. En tijgers zijn natuurlijk ook gewoon aan zich wel best wel mysterieus en hebben veel betekenis in verschillende culturen. Ze zijn heel krachtig, heel mysterieus. En om dat een beetje down to earth te brengen, hebben we de knife daarbij bedacht. Omdat het dan Tiger Knife, je hebt dan toch een soort van verbeelding bij. Gevaarlijk, sterk, krachtig. Ik moet eigenlijk zelf altijd meteen aan een sabeltandtijger denken.
0: Ja, inderdaad. Ja.
4: Prehistorisch. Maar toch ook wel heel erg. Knife is toch wel heel erg. Gewoon down to earth.
0: Ja.
4: Hardcore.
0: En waar nog meer bandnamen die jullie aan twijfelen over? Misschien die? Heb je nog een.
2: Ja, er is één die heel erg is blijven. Oh, moet ik die zeggen? Had ik ooit nog Cyperdicker? Nee, dat was Mauvais Dent. Een Franse naam, slechte tanden. Ik weet niet, ik vond dat gewoon heel veel. Dat was volgens mij
0: Mauvais Dent.
2: Ja, Frans is vreselijk. Maar
1: klinkt ook wel meer black metal of zo.
2: Ja, dat is, zeker als je met dat Frans randje eraan. Dus,
0: ja.
2: Maar dat was het niet geworden, want dan krijg je natuurlijk dat als het aangekondigd wordt. We hebben Mauvais Dance.
0: Dus ja, precies, ga je dan krijgen inderdaad. Ja, dat wordt een crime inderdaad.
1: In Rotterdam.
0: Ja. Hoe omschrijven jullie zelf eigenlijk je muziek? Waar een luisteraar die jullie niet kent, hoe zou je je eigen muziek omschrijven?
4: Ik zou zeggen, heel veel contrast.
0: Contrast,
4: ja.
0: Oh.
4: We hebben.
0: Waar tussen?
4: Veel mensen hoor ik toch wel vaak zeggen, jullie zijn muziek is altijd heel erg. Het gaat van snel en zwaar, gaat het naar heel erg dissonante. En langzaam. En daartussen zit dan ook weer melodische. Dus dat probeert dan allemaal aan elkaar over te laten lopen.
0: Oké.
1: Maar dan meer.
4: Dus, en daar komt ook een beetje, misschien ook wel de Tiger Knife dan weer een beetje in terug.
0: Ja. En wat is jullie muzikaal achtergrond? Wat vinden jullie tof?
2: Is zo ongelooflijk breed. Dat kan echt. Beetje, dat gaat echt van city pop. Yes. Dan citypop hiernaast me, groot fan naar huidige pop, jazz, misschien niet per se hip-hop luisteren naar, maar ook heel veel core, verschillende soorten core. Ik luister zelf ook wel wat naar deathcore hier en daar. Ja, natuurlijk de huidige metalcore, de huidige hardcore, de moderne versies ervan. Dus het is eigenlijk gewoon heel breed.
0: Ja, als ik heb geluisterd, ik denk, ik zit zelf een soort van hardcore te denken. Of doe ik je dan tekort?
4: Ja, als je zou misschien de vraag zou stellen, wat voor muziek zou je willen maken? Dan is het inderdaad metalcore, hardcore.
1: Ja, daar zit je wel tussenin, toch?
4: Ja, daar zit je gewoon in, ja.
0: Ja, precies. En Thomas, ik weet niet even de andere namen. Jij bent Thomas. Je bent begonnen volgens mij als bassist.
4: Dat klopt, ja.
0: En
4: ja.
0: Nu ben je de zanger.
4: Ja, in Tiger Knife ben ik begonnen als bassist. En ik deed daar ook backing vocals.
0: Ja, je deed ook daarnaast naast de bas.
4: Ja, die deed ik af en toe aan de backing vocals erbij.
0: Oké. Okay.
4: En nu ben ik de zanger.
0: En ik heb je ontzettend rond zien springen enzovoort. Dus het is natuurlijk een hele andere rol dan bassist, zeg maar. Ja. En je wist al dat het op je lijf geschreven stond?
4: Ik heb wel in het verleden wel ervaring als zanger gehad, ja. Als frontman van een andere band.
0: En toen je bassist werd, wou je eigenlijk ook wel zanger zijn? Of,
4: Nee, ik wou wel echt. Bassist zijn, ja. Ik was al begonnen met basgitaar spelen voordat ik bij Tiger Knife kwam, ja.
0: En mist het nu niet bij Tiger Knife? Je ook, de bas niet speelt.
4: Toen het moment kwam dat ik van rol ging switchen, was er nog wel een moment dat we dachten van we gaan naar een zanger zoeken. En toen, ik heb al zitten denken van ik vind bas eigenlijk wel heel leuk. En het is ook, een live rol is het ook heel anders. Want het is toch, voor mij in mijn ervaring, toch wel meer wat iets meer relaxed. Je bent iets minder.
1: Als ik jullie bassist zeg niet, maar.
4: Nee, maar nee, okay. Het is iets minder. Er staat toch wel wat meer. In mijn ervaring wat minder pressure op naar vanuit de band naar buiten.
0: Oké. Okay. Maar je zag niet de combinatie van bassist en zanger zijn?
4: Nee, dat zag ik niet echt voor me. Nee, het was een of het ander.
0: Een of het ander. Oké. Maar goed, ik vind het wel. Ik vond het een energieke performance, kan je wel zeggen.
1: Ja, ik vond het leuk.
0: Spat het er vanaf.
1: Ja, en het enthousiasme ook. Je begon iedereen in het publiek te doen.
0: Ja, ook een Wouter, geloof ik. Nou, dat is hartstikke spontaan. Dat vind ik hartstikke leuk.
4: Ja, dat was inderdaad spontaan.
1: Daar stond eruit wat te lachen. Dat is mooi.
0: Ja, ik zou zeggen, houd het vast.
4: Dat is wel een beetje.
0: En soms iemand zwaaien, hoi, maar echt ook een naam. Hey, Wouter. Dat is toch tof? Want er zijn heel veel vrienden, bekenden, ik neem aan dat die even meekomen.
1: Ja, ik ken niemand die Wouter heet, gewoon wijst gewoon iemand aan.
0: Kan ik ook, ja.
1: Hey Kees!
0: Ik weet niet wie het zijn, maar het klinkt natuurlijk wel lekker.
4: Ik ga die onthouden.
0: Ja, precies, inderdaad, ja. We gaan even een nummer draaien van Tiger Knife. En ik zat te denken aan Take the Leash Off. Is dat goed?
2: Ja, man.
0: Ja? Nou, we gaan even luisteren. Tiger Knife.

0: Dat was Tiger Knife met Take the Leash Off. Lekker veel energie, dacht ik zo. Wat we ook op het podium zagen. Ja. Hey, ik las ergens dat jullie muziek maken volgens het principe koken zonder recept. Klopt dat?
1: Wie was dat?
2: Zitten elkaar allemaal aan te kijken. Maar ik was...
3: Koken, dat is wel... Het woord koken valt wel regelmatig. Dat iemand lekker aan het koken is. Dus dat
0: wel.
3: En er is inderdaad zelden een recept wat erbij gebruikt wordt. Dus ik vind het... Ik weet niet waar die precies vandaan komt.
0: Nee,
3: maar ik vind hem wel heel mooi.
0: Ik dacht dat jullie dat gebruikt als een soort van quote voor jullie zelf.
2: Ik vind hem wel goed.
0: Maar jullie zijn redelijk verrast ook hierdoor.
3: Ja. Kan een slaaptekort zijn.
0: Dus ik hoef niet naar te vragen verder voor de rest, hoe jullie eraan kwamen. Ik heb hier staan, vertel. Maar goed, jullie hebben geen idee. Jullie houden wel van vinyl, las ik? Of klopt het ook niet?
2: Heb je
0: ook wel niet. Wat is mijn bron?
2: Ik weet het niet.
0: Ik snap het ook niet. Maar jullie hebben geen verzameling. Jullie hebben geen... Spotify allemaal...
2: De bassist, ja.
3: We kunnen even ruimte maken voor de...
2: Kom er eens bij.
0: Ja, dat wil ik even weten.
2: Ja.
0: Jij hebt wel wat vinyl en cd's, dat soort dingen.
2: Ik heb een hele goede korte broek aan.
1: Ja, ik vind het... Ik vind het enorm vet om dingen op vinyl te kopen. Omdat je dan toch bewuster bezig bent met luisteren.
0: Zeker.
1: Dus ja, als ik iets heel vet vind... en dat vaak weet je dat na dat je een album 1 of 2 keer luistert. En als het echt heel vet is, ik denk, dit moet in de verzameling. Dan is het een album wat ik waarschijnlijk maar 1 keer in het jaar of 1 keer in de 2 jaar luister. Maar dan ga ik er wel echt voor zitten.
0: Ja, misschien moet je ook de rest van de bandleden even aansteken hiermee.
2: Ik ben alleen van de generatie dat ik het koop. Dat ik dan wel thuis achterkom of ik het echt vet vind. Of dat ik dan denk,
0: ja, dat
2: is een nieuwe onderzetter.
0: Dat gebeurt nou, meestal luister ik het ook even voordat ik het. Dat is echt tof en dan haal ik het even. Omdat je hebt iets in je handen.
2: Ja,
1: zeker.
0: Dat bestuderen, bekijken. En dat is toch wel een andere beleving dan scrollen en schuiven en dat soort dingen allemaal.
1: Ja, er zitten tegenwoordig vaak ook vette extra's bij. Een poster of dat soort dingen. Dus dat is ook altijd.
2: Maar zijn jullie ook van plan dan om fysiek uit te brengen? Of is het alleen digitaal? Of nou, wanneer de gitarist achteraan is, het gut al meteen nee.
3: Het is het onderwerp dat regelmatig terugkomt. Want om het voor onszelf te hebben, vinden we heel vet. En we weten ook dat er wel wat mensen zijn die het zouden willen. Maar het is ongelooflijk duur. En het is lastig om mee te nemen. Dus dat is voor ons nog altijd een overweging. Dat we denken, ja, helaas is dat ook waar we over na moeten denken.
0: Doe het. Ja, want voor jouw verzameling mis dan je eigen band.
1: Het zou nice zijn, maar het is ook... Hardcore is een genre wat je mee moet maken, waar je bij moet zijn, wat je moet ervaren.
0: Niet per se
1: een luistergenre, zou ik zeggen.
0: Trouwens, en jij bent nanobioloog, of klopt dat ook niet?
3: Nee, dat klopt wel. Gelukkig.
0: En vertel even, wat is dat ongeveer? Wat is dat
3: ja,
0: doe dan?
3: Het is biologie op zo'n kleine schaal dat je heel veel natuur en wiskunde nodig hebt om het te gaan benaderen en er mee te werken. Dus het gaat echt op subcelniveau. Dus ik zit nu in de microscopie. Ik doe theoretische analyse van het licht in optische systemen.
0: Nice.
3: Om het heel catchy samen te vatten.
0: Nice. Oké. En wie wordt daar uiteindelijk beter van?
3: Het wordt bijvoorbeeld in kankeronderzoek. Dat is eigenlijk het onderwerp waar het heel vaak naartoe gaat.
0: Oké.
3: Dus waar ik op dit moment mee bezig ben, is hoe de cellen en de celkernen bij verschillende kankersoorten beïnvloed worden door een bepaald eiwit.
0: Aha.
3: Dus ik kijk dan, ik heb een bepaalde kankersoort die veel gevaarlijker is dan andere soorten, die veel sneller uitzaait.
0: Ja.
3: En ik weet dat het eiwit erbij betrokken is, maar ik weet niet hoe. En dat zoeken we dan uit.
0: Dat ga je uitzoeken.
3: Bijvoorbeeld microscopen.
0: Ja.
2: Te gek.
0: Daar kunnen we gewoon een podcast over houden. Hey, is het trouwens voor jullie, voor het eerst neem ik aan de Baruch dat jullie hier staan als band. Zijn je wel eens als bezoeker hier ook geweest?
3: Zeker wel.
0: Ja?
3: Ik ben zelf ook de afgelopen 3 jaar, dit jaar weer. Ik ga zo meteen weer terug achter de bar. Ben ik vrijwilliger geweest hier.
0: Ah.
3: En,
2: ze net hebben gespeeld en daarna ga je terug achter de bar.
3: Ja, ze hebben gespeeld en daarna achter de bar. Nu even en zo meteen weer biertjes uitschenken.
0: Nou, dat is toch leuk.
3: Ja, en als klein meisje kwam ik hier ook al als bezoeker. Mijn ouders zijn ook helemaal metalheads. Dus voor mij is dit wel echt een
2: heel betekenisvol optreden.
0: Dat vind ik wel tof. Geldt ook voor jullie dat jullie hier al langer kind aan huis zijn?
2: Er is toch echt opvallend stil geweest.
4: Ja,
2: kom erbij.
4: Ik ben hier ook vaker geweest, ja zeker. Het is een goed festival.
0: En heb je nog een editie, versie, dat je nou, dat vond ik wel een heel erg gaaf jaar.
4: Oh, dat weet ik echt niet waar mijn hoofd.
0: Nee,
4: dit is de vetste editie eigenlijk.
0: Nou, dat denk ik wel, want er is een band, jongens, ongelooflijk. Tiger Knife, ken je ze kent?
2: Man,
0: geweldig. We zouden nog heel snel over de ballenbak...
2: Gaan we dat redden?
0: Zullen we dat doen?
2: Doe maar.
0: Gaan we heel snel
2: start
0: over de ballenbak
2: jingle.
0: Doen. Ja. Komt-ie aan.
5: Rutgers, wat draaier.
2: Ik had eerst gehad die stuk. Ik heb nou een ballenbak. Hallo. Hier zitten allemaal balletjes in. Ik weet niet meer hoeveel er zijn. Het waren er 100. En achter elk nummer zit een vraag. Maar let op. Jullie hebben niks om weg te geven, hè, überhaupt. Als je een heel tiental trekt, is het eigenlijk een weggeefvraag. Maar jullie brengen niks fysiek uit.
4: Nou, we hebben...
2: Of verzinnen er al iets? Ja, wat?
4: We hebben nog wel wat t-shirts.
2: Dus als je niet wil weggeven, heb je geen tiental trekken.
0: Oké, okay, ja. Het. Nou, grabbel hem al.
3: Mag ik...
2: Whoever. Tun.
3: 17.
0: Groen. 17.
2: Dat is nog een oude.
0: Dat is nog een... We begonnen ooit met iets van 30 of 40 vragen.
2: Ja.
0: Die hadden een envelopje. Op een gegeven moment gingen we naar 100 ballen, dus 100 vragen. En dat is een envelopje wat te veel werk. Dus dit is nog een ouderwetse.
3: Spannend.
2: Wat is jullie muzikale guilty pleasure?
3: Oeh, dan is natuurlijk het cliché antwoord... Ik voel me helemaal niet guilty over mijn pleasures. Maar ik voel me... Zeker wel, er zijn zeker wel nummers. Oeh, ik heb heel erg, het is een nummer van Jason Derulo.
0: Jason Derulo?
3: Acapulco.
2: Vond je heel cool?
0: Ik heb er nog nooit van gehoord.
3: Het is vreselijk. Ik ken letterlijk één nummer van hem, dat is dat nummer. En het is verschrikkelijk slecht, maar er is een bepaalde itch die bij mij gescratched wordt. Het is, de tekst is vreselijk.
2: Welke dan?
3: Acapulco heet het. Oh, en de tekst is echt heel neerbuigend naar vrouwen. Het is helemaal
2: zoals
3: niks.
2: Zoals alles van hem volgens mij.
0: Dus
3: ik luister er absoluut niet meer naar, maar ik heb dat toen eens gehoord en ik dacht... Ja, die beat heeft wel wat.
2: Die moet erin blijven.
0: Oké.
2: En jullie?
4: Ik vind de laatste tijd vind ik heel vet die early 2000s trance muziek met de vocale zang erin.
2: Zoals?
4: Heaven van Dope bijvoorbeeld. Die vibe.
2: Okay,
4: die hele Y2K... Daar
2: haak ik niet op aan.
4: Dus. Nee, ken je die?
2: Ja, ik ken het wel.
0: Oh, jij kent het wel?
4: Ik ga de laatste tijd heel hard op.
0: Oh ja?
4: Ja.
0: Je zou bijna eens vinyl aanschaffen.
2: Is dat een cover? Ja.
4: Is dat nog niet eens gebeurd?
3: Ik vinyl sponsort de podcast.
0: Maar,
2: en jullie? Hebben jullie iets vreemds?
6: Nou, niet heel vreemd. Maar ik zit wel vaak lang in de auto. En dan zit ik echt keihard mee te blaren met een afspeellijst dat ik heb gemaakt. En dat varieert van Transit. Dat vind ik een hele goede band. Tot echt poppy nummers. En dat kan ver gaan. Dus ik heel hard te schrijven. Dus ook als
2: poppy nummer, wat gaat ver? Vertel.
6: Dan moet ik het even opzoeken wat er ook weer allemaal in mijn lijst staat. Eerst in.
7: Thanks. Ik moet me aansluiten bij Thomas wat dat betreft. Dat ik ook wel prat ga op de girly pop wat dat betreft.
0: De girly pop. Allemaal dingen.
3: Ik ga me ook aansluiten bij de girly pop.
2: Hebben we het dan over Spice Girls? Want hij noemt op.
0: Wat is de girly pop, man?
7: Ja, wat is de girly pop, man? Ik moet eigenlijk gelijk denken aan Kesha zelf. Een soort van heel fout. Ook heel Y2K.
0: Is dat die K-pop uit Korea? Nee.
4: Daar ga ik
0: hard. Oh, dus vind je ook gaaf?
3: Maar girly pop, dat kan alles zijn. Dat kan inderdaad Spice Girls zijn, dat kan Madonna zijn, dat kan Britney zijn.
0: Als het maar een vrouw is.
7: Als het maar voor de girlies is.
0: Kijk, zij ook.
2: Maar zij roept Slayer.
0: Dat is geen girly pop.
3: Slayer kan ook heel girly pop zijn. Alles kan girly pop zijn.
0: Oké, dan hou ik over girly pop. Als Slayer er ook bij hoort, dan...
2: Deze wilde ik even, deze gaan we even quoten.
0: Ja.
2: Ja, helemaal goed. Weet je het al?
0: Ja, heb je nog...
2: Hoe heet de gitarist eigenlijk? Want ik noem steeds de gitarist.
0: Want ik zag al de volgende band alweer klaar staat.
6: Hij heet Marcel.
2: Ja, Marcel, zeg het eens.
6: Ik heb hier wel een lijst met heel veel singer-songwriters ook. Even kijken, Noah Floors, als ik het goed uitspreek. Ja, dat is wel eentje waarmee ik echt keihard mee blaar.
0: Oké.
6: Wat staat hier nog meer? Een hele goede vraag, hoor. Eastwood vind ik ook wel heel nice. Dat gaat een beetje de poppy kant op ook.
2: Voor de luisteraar. Maar... Ik vind het wel grappig, want hij scrollt heel veel en dan noemt hij er één. Dus ik heb geen idee.
4: Er zijn allemaal goede muziek tussen. Ja.
0: Ik vond het allemaal girly pop. Maar,
4: nee, valt er mee.
2: Ja. Right. Je hebt hem overleefd.
0: Wij gaan naar Thanatos doen. Even een nummer draaien. Corporate Indoctrination. Ook een Rotterdamse band. En ik wil je ontzettend bedanken voor je komst naar de studio hier in het Glazen Huis. Hier in Baruch Open Air. En wellicht komen we elkaar nog wel eens een keer tegen. En ook bij Baruch. Als jullie vaste bezoekers zijn, dan...
2: Als jullie elke keer een nieuw spul op vinyl hebben, dat is even.
0: Oh ja, iets op vinyl. Ja, daar zijn we heel erg geïnteresseerd. Helemaal leuk.
3: Dan komt het gegarandeerd jullie kant op.
0: Ah, hartstikke goed. Hey, dank jullie wel. En tot de volgende keer.

0: Distortion.
1: The loodzware jongens.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Kink. Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
8: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs.

0: Het valt steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
1: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De NS is teruggefloten door de rechter en moet de reclame van Wakker Dier toestaan op treinstations. Eerst weigerde de NS dat, maar de dierenrechtenorganisatie stapte naar de rechter. In aanloop naar Dierendag wil Wakker Dier posters met een koe, varken en kip ophangen en de vraag: zullen we eens een dagje geen 650.000 dieren eten? Het OM heeft steeds meer bewijs tegen Glenn V. Die wordt verdacht van het doden van zijn vrouw in Amsterdam. Er is een nieuw DNA-spoor gevonden. En justitie zegt ook dat het energieverbruik in een woning die nacht verdacht hoog was. Mogelijk heeft hij van alles gewassen om sporen uit te wissen. Glenn V. ontkent alles. In het centrum van Utrecht begint straks een stille tocht voor Alfredo Gulu. Hij stierf anderhalve week geleden bij zijn arrestatie in Rotterdam. Gisteren was zijn uitvaart. Mensen is gevraagd zich te verzamelen op het Domplein, waarna de stille tocht om 7 uur begint. Die is ook bedoeld voor alle slachtoffers van politiegeweld. En een stormvloed aan aanmeldingen voor het nieuwe Hives. Op de eerste dag hebben zich al 250.000 mensen aangemeld, nadat gisteren bekend was geworden dat het platform na 13 jaar nieuw leven wordt ingeblazen. In de hoogtijdagen had Hives 10 miljoen gebruikers, maar het stopte omdat concurrent Facebook veel populairder was. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt toe en er trekken een paar buien vanuit het noordwesten over. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Morgen is het vrij zonnig en wordt het iets koeler dan vandaag, een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: We zitten hier op Baruch Open Air en wij gaan zo meteen praten met de heren van Lijkschouwer. Maar eerst nog even een nummer van een band die ook hier heeft opgetreden. De winnaar van de Metal Battle.
1: Ah, een Novelization.
0: Een Novelization inderdaad. We gaan even een nummer draaien van hen. Living in Hell.

0: Mobile Station. Oh, wat een te gek nummer was dat toch.
1: Ja, toch?
2: Klopt hier goed, klopt blijft goed.
1: Ja, toch?
0: Exact, exact. Zo is het. Ik zit hier met de heren van Lijk Schouwer. Eerst even jullie initialen. Jullie hebben allemaal initialen, hebben jullie. Hoe moeten wij jullie nou benoemen? Is dat,
3: We zijn een beetje van de initialen afgestapt. Gewoon mensen mogen gewoon weten wie we zijn. Dat is helemaal niet erin.
0: Oh ja, was het eerst een soort van...
3: we dachten laten we het moeilijk doen en toen zijn we makkelijker gaan doen. Nou, daar komt een beetje op neer.
0: Dat is wel een goed idee.
3: Yeah.
1: Twee man sterk, fix even zijn microfoon voor hem.
0: Want wie horen wij nu dan?
3: Ik ben Rink.
0: En jij speelt de?
3: Ik speel gitaar.
0: Je speelt gitaar. NDC.
1: En
4: nee.
1: Vocals.
4: Nee, niet. Kijk, hier gaat het dus al fout, hè?
0: Oh,
4: het
0: gaat met al. Oh nee, RB.
3: RB, ja, ik ben Rink Bergsma. Daar staat alles voor.
0: Ah.
3: Ja, ja, ja.
4: We zijn er dus mee gestopt, omdat ik ook RB ben.
3: Ja.
0: Ah, jongens,
4: dus daar werd het onhandig.
0: En hier staat een RDB.
4: Ja, dat ben ik.
0: Oh, en heb je ook je doopnaam erbij gehaald?
4: Nee, ja, de zit er nog tussen.
3: Het lid zit er tussen. Dat was te moeilijk inderdaad.
1: Ah, ja, snap ik.
0: Niet te doen. Nee. Dus jullie zijn er ook van afgestapt.
4: We zijn er van afgestapt. Rinks Bergsma, Rens de Boer.
3: Gijs van Teylingen en Matteo Domenico Cerroni.
0: Oh, wauw!
1: Wow.
0: Waar kom jij vandaan?
1: Daar ben ik jaloers op.
5: Rotterdam.
0: Wat een mooie naam. Nou ja, typische Rotterdamse naam. Hey. Maar,
1: zo mooi hoe je het zegt ook, prachtig.
0: Ja. hoe zouden jullie je muziek omschrijven? Ik denk aan black metal, maar hoe zie je dat zelf?
3: Ja.
4: Ja, het is wel black metal, maar... Je hebt toch wel verschillende smaakjes black metal, denk
0: Tegenwoordig
4: ik.
0: Tegenwoordig wel, ja.
4: We zijn denk ik niet old school.
3: Nee. Het is meer gewoon waar we zelf zin in hebben. Vooral.
0: Ja.
4: We vermengen het een beetje met hardcore.
3: Death metal, sludge.
4: Ja.
0: Kan je het ook een beetje als een post-black metal? Of is dit...
3: Daar zitten zeker ook invloeden van in. Maar het is echt gewoon atmosfeer. Denk ik. Dus als je het dan onder een bredere noemer zou moeten zeggen. Atmosferisch.
0: Ja, precies.
3: Maar atmosferische death, doom, sludge, core.
0: Zoiets gaan we dan in terecht komen.
3: En we waren fan van makkelijker doen. Dus ja, we doen gewoon Lijkschouwer in principe.
0: Ja, maar nu kom je aan de naam. Waarom is dat A? Wordt nu naar jou gewezen.
3: Ja.
6: Ik ben deze band begonnen met Rink. Met z'n tweeën.
3: We zijn broers ook.
6: Ja.
0: Jullie zijn broers ook?
6: Ja, dat zie je toch.
0: Oh, echt?
6: Ja, toch.
3: Ja?
0: Ja.
1: Ja, ik zie het nu ook.
0: Sprekend. En zelfde ouders ook?
1: Geen idee.
3: Zelfde moeder.
0: Zelfde moeder. Ja. Oké. Okay.
6: Ja. Shout-out Hilde.
3: Ja, Hilde Bergsma.
0: Shout-out, zeker. Ja. Maar de naam Lijk Schouwer, joh.
1: Ja. Daarvoor bijvoorbeeld.
6: Oh.
1: Ze vroegen waarom staat die bel hier.
0: Even benadrukken. Nee. Maar waarom Lijk Schouwer?
6: Ja, dat weet ik niet eens meer. We moesten...
3: We werkten samen in Bar 3. Hier in Rotterdam. Oh, sorry. Ik moet echt in heel veel microfoons praten.
0: Zeker.
3: Nee, we werkten samen in Bar 3. En we zijn in corona een beetje begonnen met muziek maken die we zelf tof vonden. Gebaseerd op invloeden waar we allebei veel mee hadden.
0: Ja. Zoals?
3: Van Wolves in the Throne Room tot Dark Throne tot Wie Gedood tot
6: Yellow Eyes.
3: Yellow Eyes, zeker Yellow Eyes. Yellow Gijs.
0: Oké.
3: En toen
0: het
3: was
0: het helemaal geel truut.
3: Ja, ja. Er waren veel bierveeltjes met mogelijke opties. En Lijkschouwer was de logischste. Toen we het opschreven was het zo best wel duidelijk. Ik weet dat nog heel goed.
6: Ik weet het ook nog.
3: Ja.
0: Waren jullie heel dronken? Of
3: nee.
0: Het, nee,
3: nog niet.
0: Bescheiden. Ik vind Lijkschouwer een toffe naam.
1: Ja, vet.
6: Er is een actual Lijkschouwer op dit festival die fan is van ons.
3: Ja.
6: Dus ik heb hem nog niet kunnen ontmoeten.
1: Die schijnt op jullie muziek gewoon.
6: Ja.
0: Weet jij hoe die heet? Je hebt zo'n bekende die ook op tv Lijk, is.
1: Lijk heet hij.
6: Rens heeft dit in zijn smartphone. Maar dat gaat even duren. Maar die moet wel even bij naam en toename genoemd worden. Want,
3: ja.
0: Ja, want je hebt namelijk iemand die een lijken snijdt. Die houdt van metal. Die wil nog een keer in de show wil ik die hebben. Maar ik ben ook zijn naam even kwijt. Hij was in ieder geval regelmatig op tv. Ik weet niet of het dezelfde is. Maar,
1: ben ik wel helemaal
6: vertrekken. Hoeveel lijkensnijers zijn op tv?
0: Ja, niet zoveel, hè?
6: Lijkt me
0: want jullie lijkensnijers ook op tv.
6: Dat weet ik niet.
0: Oh.
6: Ik heb geen tv.
0: Nee, je hebt helemaal geen tv? Nee. Oh, je hebt een naam?
4: Ja, ik weet niet of het dezelfde is, maar hij heet Paul den Brave. En hij had een hij is forensisch arts, ofwel lijkschouwer, in de regio Rotterdam.
1: Ja.
4: En hij stond in Panorama met de interview. Ja, en toen had hij dus gezegd... Ik ben dus lijkschouwer. Ik hou van de band Lijkschouwer. Maar vervolgens kregen we ook meteen een sneer.
0: Oh.
4: Als wij als bandleden... echt bij zijn werk als lijkschouwer zouden zijn... dan zouden we dat waarschijnlijk niet trekken. Zijn.
3: Maar ik heb zoiets van challenge accepted gewoon. Ja. Zo van...
1: Als jullie hem vinden straks, trek hem even hierheen.
6: Paul den Brave, waar je ook bent. Paul, stuur ons een bericht.
3: Ja, we komen graag
0: in contact met Paul.
6: Ik wil niet mijn lijken kijken, want ik
3: denk dat Paul gelijk heeft. We gaan niet over lijken, maar we willen wel meekijken.
0: Nou, ik ben het wel nieuwsgierig als er zo iemand neerlegt hoe dit dan werkt.
1: De enige,
0: Rick bijvoorbeeld, kunnen we onze...
1: Rick kunnen we wel doneren, ja.
0: Die is toch oud? Ja. Dat is onze medepresentator. Die.
1: Hij is er niet bij vandaag. Die kunnen we nou wel...
4: Ik zou niet bij een lijkschouw...
0: Nee? Daar niet aanwezig willen zijn.
6: Nee.
0: Al dat zakje doekje erbij. Ja, ik weet het niet. Rondgespetter. Nou, ik vind het wel een interessant beroep in ieder geval.
3: Ik ook.
1: Dat gespetter.
0: Hey, hoeveel albums hebben jullie uitgebracht?
3: Twee en een EP.
0: Twee en een EP.
3: Ja.
0: En die zijn ook verkrijgbaar op vinyl bijvoorbeeld?
4: Ja, allebei de albums op vinyl.
3: Ja, de EP niet. We hebben alles was op tape verkrijgbaar via Breathe Plastic. Maar het is uitverkocht.
0: Oké.
1: Okay. Nice.
3: Wat... waar we heel blij mee zijn. Want
0: ja, snap
3: dat betekent
0: ik.
3: Dat mensen onze shit goed genoeg vinden om er een bandje van te kopen.
0: Ja, dat is toch gaaf?
1: Precies,
0: ja,
1: dat is goed teken.
3: Dat is heel vet.
0: Ik zag trouwens bij No Clean Singing... dat er iemand een top 10 lijstje gemaakt had... beste albums van 2025.
3: Alright.
0: Op 10 staat Graceless.
3: Vet.
0: En met Icons of Rune. En ja, de top 5 op nummer... Vijf staat Herzwaars, zeg maar. Ja, de naam ken ik, maar...
1: Nee, zeg maar niks.
0: Op 4 staat Rivers of Nile. Vet. En ja, gaaf
3: goeie,
0: band.
3: Goeie Tag Death. Altijd,
0: ja,
3: altijd vet.
0: En op nummer 3... Lijkschouwer, heren.
5: Yeah.
0: Dit is ongelooflijk.
1: Oh, zeker. Komt wel goed uit.
0: Ja. All What Did The Blade Reveal staat gewoon op plek nummer 3.
3: Dat is ja, shout-out naar degene van die lijst. Gewoon,
0: ja, die heeft gewoon echt verstandige zaken.
1: Hilde was toch?
3: Nou ja, hè? Nee, dat is van zijn moeder. Gewoon,
1: nee, weet ik.
3: Die heeft geen podcast.
1: Oh,
0: ja.
3: Zou wel vet zijn, eerlijk.
0: Ja. Maar goed, het is toch tof, je nummer 3 staan.
3: Ja.
0: En om het lijst even af te maken, Kroner staat op nummer 2 met een plaat.
3: Je bedoelt Lijkschouwer.
0: En dat zou nog mooier zijn, hè? Ja, inderdaad.
1: Ja, dat is Coroner's Lijkschouwer.
0: Ja, ik heb jullie echt omgewisseld eigenlijk misschien wel. En opeens staat Psychonaut, die krijgen we zo meteen.
3: Ja, vet.
0: Die staat op nummer 1 in dit...
4: Ja, een kenner dan.
0: Die is ook een ontzettende kenner, hè? Nou, als echt kenner was geweest, was Lijkschouwer nummer 1, denk ik, geweest.
4: Ja, ik denk dat Psychonaut ook hartstikke goed.
1: Nee, maar het
3: was echt...
1: Maar jongens, het is wel No Clean Singing.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat is wel zo. Waarom staat dan Psychonaut op nummer 1? Dat is toch een beetje bijzonder. Ja. Wij gaan luisteren naar Lijkschouwer Colors of Woe. Heb ik dan maar uitgezocht. En die is iets minder lang.
3: Goeie.
0: En gaan we die lekker luisteren. Lijkschouwer!

0: met de heren van Lijkschouwer nog steeds. Wordt net een nummer van hun, The Colors of Woe. Tof nummer, heren. En we gaan nog even één ding met jullie doen. Een quizje.
1: Oh, yeah.
0: Zijn jullie daar klaar voor?
2: Denk het niet.
0: Het wordt heel simpel. Dat ga ik zo even uitleggen. Zie je hier nog eerst hier een quiz
3: staan? Dat zegt hij altijd, hè?
0: Nou, hier deze.
4: Oh, die kunnen. Echte eigen.
0: We gaan een quiz doen. En wel een quiz over Nederlandse black metal.
3: Shit. Oh ja, dat is echt. Hij maakt hem ook heel moeilijk.
0: Ja, we gaan eens even kijken of jullie. Ondertussen komen allemaal mensen bij het raam staan. Ook een zekere Kik staat nu bij het.
3: De vervelende man, we zouden hem niet meer noemen.
0: Inderdaad, daar zit hij. En, maar goed, het geeft niets. Laten we naar de eerste gaan. Zijn jullie klaar voor, heren?
1: Ja.
0: Ja? Let op.
3: Alleen wat Nederlandse Belgische.
0: Is dit?
1: Terzijde
0: hoorde, dat is ontzettend snel.
3: Ja. Holy crap.
0: Jezus.
1: Ken jij
0: het dan?
1: Wat?
0: Ken jij het dan?
1: Ja, terzijde homies. Terzijde homies. Ja.
0: Oh, echt waar?
3: Ja. Holy shit, dat was snel.
0: Oh, er zijn gewoon. Oh, nou vet.
2: Ja, we hebben hartstikke leuke shows gespeeld met Terzijde Hoorde dit jaar.
0: Oké.
2: Het is altijd heel gezellig met hun.
0: Ik ben verrast natuurlijk. Maar twee bleven er ontzettend achter, heren. En dat is, jullie waren niet bij met die show?
3: Hij was binnen een halve seconde. Ja, normaal. Er moet wat achterblijven.
0: Ik denk ongeveer een koor. Iedereen moet even luisteren. Wat is het? Wat is
3: dit? Jantje.
0: Nou, die is de tonen paf.
1: Ja.
0: Ik ben onder de indruk.
1: Shout out to the Slender fan.
0: Johan
1: van Hattem.
0: Absoluut, absoluut.
1: Hou van die man.
0: Even kijken of jullie dit nog zo. Nou, vast niet nog zo snel. Let op.
3: Het is nu al langer.
0: Zeker.
3: Lekker dat ik eigenlijk een keer op Rick's plek zit. Nou snap ik waarom die
0: veel
3: antwoorden goed uit.
0: Ja, je kan het gewoon lezen.
3: Ik doe die mee.
0: Enig idee.
1: Ik ken het niet.
0: Dit is volgens mij een christelijke band.
1: Oh, dat is wel.
0: Oh.
1: ik ga niks meer zeggen.
0: Nee, dat, Dus de band Slechtvalk.
1: Oh,
0: ken je die, ja?
1: Ik ken het logo, want het is een Slechtvalk waar Slechtvalk in staat.
0: Ja, precies. En dan deze.

0: Hebben jullie enig idee? Ah, er komt weer even. Kijk eens. Ja. Allemaal mensen aan het raam, toch best wel.
1: Ja, maar Teardrinker, kom nog even langs.
0: Ja, dat is toch gezellig? Wat,
1: een ander deel van Teardrinker. Ja.
0: Zeker. Enig idee wat het is?
2: Nee, ik vind de riff vet, maar.
0: Beencarver. Ja, dat is ook al een beetje in die hoek zitten.
3: Ja, al die thinkdoers.
0: Ja. hebben we nog even eentje. Oh, dit is. Kijk of jullie deze ook kennen. Iets ouder. Niet heel oud, maar.
1: Ik had zulke hoge verwachtingen naar de eerste.
4: Ja.
1: Ik denk.
0: Ja, het gelijk is groot.
1: Ja. Worst ever.
2: Volgens mij hadden we wel gezegd van we zitten wel buiten een stramien of zo.
0: Ja.
2: En zo symfonisch hebben we nog nooit wat gedaan.
0: Nee? Ja, dat is geen idee, heren.
2: Nee.
0: Karag Angren.
2: Ja. Ah, ja. De Efteling band.
0: Ja, die je kent het wel in ieder geval.
2: Yeah.
0: Oh. En nog eentje te gaan, jongens.

0: afweten aan de scene, volgens mij.
1: Sorry, maar die eerste maakte zoveel goed. Jammer dat je niet de vervolg op kon komen, maar dit is... Dan ken je de band Schavot?
2: Nee.
1: Nee? Nee. En hoe vind je het? Kan je wel mee, of zeg je...
2: Klinkt goed.
3: Als ik in een demo-mood ben, dan ga ik dit luisteren, denk ik.
1: Ja. Ja, daar zit het een beetje, die tijd komt dit. Het is trouwens wel recent, maar de roots van deze Forest is wel vooral een beetje aan het Emperor, Dingenborg hier en dat soort dingen. En daar is Schavot ook een beetje denk ik vanaf geleid. Dus meer van de second wave dan dat heel recent is. Maar dit is wel een plaats van, weet ik wat, een jaar geleden of zoiets.
2: Okay,
1: nou, nog één om af te leren, jongens.
2: Nee,
1: ook niet, geloof ik. Ja, die bel blijft heel stil, inderdaad. Dit is Els Gedrog.
3: Daar heb ik nog nooit van gehoord.
1: Nog nooit van gehoord, nee. Uit Friesland.
3: Jo.
1: Nee? Ja. Het is... Nou goed, ik wil mooi dat jullie ook wat geleerd hebben. Dan toch weer.
0: We hebben een nieuw lijstje.
1: Els Gedrog.
3: Ik ga dit wel luisteren.
0: Een nieuw lijstje om te luisteren.
1: Ja, dat is...
3: ik vind dacht, waar blijft de Ossaard? Waar blijft de Zwart IJsselcrew? Waar blijft de rest van het Duitse collectief?
1: Ja, jongens.
4: Het Duitse collectief heeft wel heel veel
1: het
4: van gedaan.
1: Is zoveel wat eruit gekomen. En ik heb er snel even... Ik heb hier een lijstje staan. Ik heb een paar wat uitgepakt. Maar je hebt gelijk. Ik had heel veel kunnen kiezen. Het is ongelooflijk hoeveel niet uitkomt in Nederland. Ja, zeker op dit vlak.
3: Nieuwe fluisteraars deze week.
1: Welke?
3: Nieuwe fluisteraars.
1: De fluisteraars, ja. Dat is ook heel goed. Klopt inderdaad, ja. Nee, geweldig. Jongens, dank jullie wel voor jullie komst naar ons studio hier bij Brugge Open Air.
4: Zeker, bedankt.
1: En dan gaan wij nog even een nummer draaien van Officium Tris, ook een Rotterdamse band.
3: Zeker. Ome Pim.
1: In Pouring Rain, zo is het. Jongens, dank jullie wel.
3: Yo.

0: Zware jongens.
1: Kink. Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
5: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar €9,99. Lidl, je verdient het.
10: Lidl, Lidl deals.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
13: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Dit is Kink Distortion.

0: Welkom terug bij de Loodstar, jongens. En wel bij Broeg Open Air zijn wij. We hebben hier onze laatste gast aan tafel, Psychonaut. Maar eerst gaan we een nummer van jou draaien.
1: Oh?
0: Ja, het is tijd voor eeuwig.
1: En dat duurde lang.
0: Kan je iets zeggen over dat nummer trouwens? Of,
1: Nou, heel eerlijk, dit nummer was al opgenomen voor ik erbij kwam.
0: Ah, dus je hebt geen enkele rol.
1: In deze track? Want welke heb je nu? Heb je de laatste single?
0: Volgens mij, ja, The Hourglass. Dat is toch
1: nee,
0: de laatste single?
1: Nee, daar sta ik nog niet bij.
0: Zijn er niet bij? Ook geen solo?
2: En ja, raad wie hier is.
0: En raad eens wie hier is.
2: Bij het raam.
0: Ja, oh, bij het raam. Oh, dat is jouw vader inderdaad, ja. Je hebt hier ook even naast Psychonaut ook even Luc. Luc, de welbekende mini-metalhead, zullen we maar zeggen. Metalhead in spe. Hebben we hier te gast ook even aan tafel zitten. Dankjewel, Luc. En dat je vader is daar inderdaad. Even zwaaien aan je vader. Daar zit hij hier. Gaan we ondertussen luisteren naar Eeuwig.

0: Dat was Eeuwig met de Hourglass.
1: Mooi, hè?
0: Tof nummer, inderdaad. We hebben er enorm van genoten. Heerlijk. Maar we zitten hier met ons gast aan tafel op Psygonaut. Eerst even, ik denk dat heel veel mensen... We hebben voor mij wel een keer jullie gedraaid in de show. Maar ik denk toch dat heel veel mensen misschien jullie nog niet helemaal zullen kennen. Vandaar dat ik even een korte introductie. Wanneer is Psygonaut ongeveer begonnen?
2: 2013.
0: 2013.
2: Ja.
0: Zo weer 13 jaar geleden.
2: Ja, zwaar. Inderdaad. En sinds dan, ja, veel gespeeld. Ik denk in het begin gewoon heel veel jeugdhuizen gespeeld. Veel cafeetjes. Ook veel in Nederland gespeeld. Ik denk dat wij heel snel al een soort van tour hadden in cafés. Van Rotterdam tot Den Hoorn.
0: En waar wonen jullie in België? Is het een beetje te doen aan Nederland?
2: Ja, best wel. Eigenlijk wel. Redelijk centraal. Mechelen. Tussen Antwerpen en Brussel.
0: Oké.
2: Ja.
0: Oké. Dus heb ik Nederland aangedaan toen.
2: Ja.
0: Klonk zaken nou toen heel anders dan nu? Of is het...
3: Ja, best wel. Ja, onze sound is zeker geëvolueerd naargelang de jaren.
0: Ja.
3: De intentie is altijd wel hetzelfde geweest. Hè. We wilden muziek brengen die veel immersion meebracht of zo. Hè. Muziek die je er echt inzuigt. Maar de gedaante die muziek aanneemt is wel wat veranderd doorheen de jaren. Ja,
0: ja, dat... Had je daar zo'n plan... Met Psygonaut, jullie begonnen in 2013.
2: Echt, in het begin eigenlijk gewoon veel spelen. Ik denk echt dat dat voor ons key was. Van elk weekend dat we weg konden, wilden we weg. Gewoon in die bus stappen en gaan spelen. Al was het maar voor 20 man of voor 100 euro of I don't know. We didn't
0: gratis
2: care that
0: bier.
2: Much. Ja, zelfs dat.
0: Gewoon fun.
2: Gewoon een podium, ja. Echt zelf ook heel veel mailtjes daarvoor gestuurd. En ik denk dat dat nog altijd super belangrijk is voor bands die er net aan beginnen.
0: Ja.
2: Ga gewoon kilometers maken. Speel. En niet meteen hoog mikken of zo. Nee. Gaat er gewoon voor. En kies podia in de buurt. En iets verder uit de buurt. En ja.
0: Ja, ik denk dat het een goede tip is.
2: Ja.
0: Ook niet ambitieus, denk ik. Het komt vanzelf wel.
2: Ja.
0: We hadden nog twee weken geleden... hadden we Jeroen van Fleddy Mulkely in de show. En ook natuurlijk zijn verhaal. Hij maakte een nummer over T-shirt van Metallica. En opeens, ja, nooit kunnen bevroeden... dat het zo'n vlucht ging nemen. En ja, ze moet ook een beetje gaan, hè. Je doet je ding wat je leuk vindt en dan... kijk waar het schip strandt. Hoe zouden jullie je muziek zelf omschrijven...
3: Ja, dat is heel moeilijk, hè.
0: Ja. Het is een beetje hypnotiserend.
1: Dat zou ik niet weten.
3: Ja. Ik vind het uiteraard. De verwijzingen naar invloeden kan je maken, hè.
0: Ja, wat zijn jullie invloeden?
3: Ja, we zijn langs de ene kant heel erg fan van de 70s. Helden zoals Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Pink Floyd. Daarnaast zijn we heel geïnspireerd door de iets modernere post-metal bands. Zoals Tool, zoals Amenra, Isis, Mastodon. Dus dat is een beetje die combinatie, denk ik, van... dat is onze muzieksmaak gewoon, die zich op een gekke manier gemengd heeft. En zo zijn we op deze sound terechtgekomen, denk ik. Iets dat tussen al die dingen ligt, maar dat toch ook, hoop ik, iets uniek is. Zo is
1: maar
3: dat gewoon gegaan.
1: Super divers ook. Ik zei het net al tegen jullie persoonlijk, maar voor mij zijn jullie mijn muzikale ontdekking van dit jaar. Want ik vind het helemaal te gek, Ernst, die komen een keer mee aanzetten. Maar het is zo breed. Ik stond net te luisteren bij jullie en ik herken dan gewoon alles wat ik hoor. Alleen, als ik het zou moeten omschrijven, ik heb geen idee. Heel veel instrumentaal.
3: Klopt.
1: Is dat met opzet of ontstaat dat gewoon? Of?
3: Dat ontstaat gewoon, ja. De eerste instrumentale song die we uitbrachten was op onze debuutplaats. Die opent zelfs met een instrumentaal nummer. Was gewoon niet nodig of zo om daarop te zingen. Voelde al vol genoeg en interessant genoeg. En nu op onze nieuwe plaat hebben we ook weer een instrumentaal nummer op. Een beetje achtergrond, vocals na van Ante. Ja, het is net fijn, denk ik, om dat ook te bekijken als een variatie, als een afwisseling. Want we zingen natuurlijk heel vaak op de nummers waar we op zingen. We zingen heel vaak samen. Het kan soms misschien wel veel zijn, dus ik vind dat wel fijn dat we ook zonder die geharmoniseerde vocal ook een nummer kunnen brengen waar we gewoon onze instrumenten spelen. En dat we zo toch ook iets boeiend kunnen maken.
0: Nou zeker, ik mis het ook niet, zeg maar, dan als het een keer instrumentaal is. Het is zo boeiend om naar te kijken en te luisteren. Ik ben echt in een vibe, kom je terecht. En dat vind ik echt heel, heel erg tof. Ik las eruit dat jullie ook behoorlijk spiritueel zijn. Klopt dat? Je ook een keer met elkaar hebt gemediteerd? Of heb ik het mis?
2: Wel, dat zijn zo dingen, dat is ooit in een biografie gesukkeld. En dan is dat zo'n soort van etiket waar je nog moeilijk van af geraakt. Dus nu denkt iedereen dat we altijd in een kerk gaan zitten, in kleermakers zit.
1: Ja, inderdaad.
2: En dat wij altijd alleen maar babbelen met zo'n joint die we dan langs links passeren. En alleen maar over de hoge sferen het hebben. Wel. Ja. Maar dat is niet zo.
1: Kom er wel heel soepel uit.
0: Ja, ik geloof het wel.
2: Nee, maar ik denk vooral voor de eerste plaats, toen we begonnen zijn, hebben wij wel heel veel in repetitiecode dat gedaan, wat ik net zei. En veel gebabbeld, meer gebabbeld misschien dan gespeeld of zo, omdat dat super belangrijk is. Gaandeweg is dat dan iets minder geworden, maar ik denk dat we wel altijd een geïnteresseerde band zijn in nieuwe dingen en in lezen en in ergens induiken of zo. Ik denk dat dat ons wel typeert. Psychonaut, we gaan wel een beetje verder dan gewoon van hey, vandaag gaan we een plaat maken over iets mega banaal. Nee, er moet wel een dieper concept in liggen. En ik denk als schrijvende dat we dan pas merken van waar zijn we het nu eigenlijk over aan het hebben. En dat dat dan aan het groeien is en dat dat een soort, ja, gelijk dat je een sneeuwman aan het rollen bent, de bolletjes van de sneeuwman, er komt altijd maar iets meer sneeuw bij, de bol wordt iets groter. En dat vind ik wel tof, dat is een beetje het verhaal dat Psychonaut ook altijd vertelt. En dan komt er de eerste bol en dan rollen we nog een bol, zetten we die tweede erop. En dan die derde,
1: het hoofdje. Ik ben heel visueel ingesteld, ik zie jullie niet gewoon met z'n drie rollen in die sneeuw.
2: Dat hebben we ook al eens
4: gedaan.
2: Dat is zeker al gebeurd. Ja, die finishing wortel en die takjes om de sneeuwman af te werken.
0: Ja, precies, om het af te maken. Ja, ik zie het inderdaad ook voor me. Ja. En Thomas is ook radiopresentator?
2: Ja, dat is waar. Dat ben ik ook, ja.
0: En dat is bij Studio Brussel, heb ik hier de top 666 gepresenteerd, dus iets, toch?
2: Dat heb ik ook ooit eens gedaan, ja, inderdaad.
0: Maar je hebt ook wekelijks een show daar,
2: ja, of? Ja, dat is waar. Ik vroeger zelfs de zwaarste show was iedere maandag, maar nu presenteer ik dagelijks, zelfs op Studio Brussel.
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Oh,
2: dus dat is echt mijn job, samen met Salken.
0: Oh, dus dat is ook je job ook?
2: Ja.
0: Oh, echt waar?
2: Ja.
0: Oh, en hoe is ja, goed, je zou het wel leuk vinden. Maar kan je ook muziek draaien die je zelf leuk vindt?
2: Dat kan, maar het is iets breder dan dat. Daarvoor dus wel, hè. In de zwaarste show was het alleen maar het zware shit die ik cool vond. En nu is het gewoon veel breder. Dus IJsland, die hier straks ook headlinen op het elektronische podium. Yeah. Die zitten ook wel geregeld in mijn show. En I love it. Zo brede horizon.
1: Ik ken het helemaal niet.
0: Hoe heet jouw show en wat doe je in die show?
2: Radar.
0: Radar.
2: Zegt het een beetje. We zetten de nieuwe muziek op onze radar. Ja.
0: Ah, en dat is breder dan alleen metal. Dat is van alles nog wat.
2: Ja, sowieso. Van Parcels tot This Is Lorelei. Tot de nieuwe van Charlie XCX. Dus eigenlijk gaat het heel breed.
0: Ja. En wanneer zend je het uit? Wanneer is jouw show? Is het in de avond?
2: Ja.
0: Lijkt me echt voor in de avond.
2: Ja, dat is waar. Tussen 7 en 9.
0: Tussen 7 en 9. Ja. Oké. Okay. Nou, vet. Leuk. Ik ga het even checken. We gaan luisteren naar een nummer van Psychonaut. Ik heb Endless Current. Is dat goed?
2: Ja? We zijn akkoord.
0: Je bent akkoord. Nou, dan ga je even luisteren. Psychonaut.

0: dat was Psychonauts met een nummer Endless Currents. En tof. Jij hebt toch de plaat toch ook?
1: Zeker.
0: Ja, hè?
1: Ja, ik vind het helemaal gek. Wij waren backstage bezig met het een en ander. En ik hoor een klank van jullie. Gewoon, ik hoorde de eerste noot of zo. We moeten gaan. Dus jullie hebben zo'n herkenbare sound. Hoe breed het ook is. Wel heel herkenbaar. Dat is wel knap.
0: Ja, zeker. Absoluut. En ik begreep dat de aanloop naar jullie laatste album, World Maker, ook een beetje een emotionele rollercoaster was.
1: Toch in die kerk.
0: Jij werd vader.
2: Ja, en Thomas ook. Maar ik ben recent vader geworden. Ja.
0: Je bent recent vader geworden. Ja. En van me ging daar het album ongeveer over. En volgens overleden twee vaders.
2: Ja.
0: Dus heel wat anders weer.
2: Ja, ja, inderdaad. Het plan was om een plaat te maken over het vaderschap. Over het gevoel. En ook natuurlijk een eerste cadeau voor mijn zoon die onderweg was. Die nu 2,5 is. Maar helaas... wanneer we over halfweg waren, denk ik, met het schrijfproces, dan is het slechte nieuws gekomen. En dan ben ik mijn vader verloren en Thomas ook zijn vader op een paar maanden uit elkaar in 2024. En ja, als je dan een plaat aan het schrijven bent over hoe mooi het is om papa te worden en dan dat ineens voorgeschoteld krijgt, dan kan je dat natuurlijk niet negeren. En we wilden absoluut niet de plaat plots een soort van dubbelzinnig ding maken. Was ook absoluut nooit de bedoeling. Maar ja, die dingen kan je moeilijk wegsteken. Hè. En op een gekke manier heeft het vaderschap nog meer doen appreciëren. Hè. Omdat je nu natuurlijk weet wat je mist. En dat je extra dankbaar bent voor de kans die je nu zelf krijgt.
0: Nou, nu zie je dat een inzicht inderdaad wat het voor je ouders moet zijn geweest, zeg maar. Ja, om ouder te zijn.
2: Ja.
0: En dat geeft inderdaad ook wel een stukje bewondering.
2: Ja, zeker.
0: Dat heb ik.
2: Ja, absoluut, absoluut. En het grootste deel van de plaat gaat dus simpelweg over, over hoe mooi het is om papa te zijn. En om nieuw leven te ontmoeten en om die te zien groeien. En over de rol die je speelt, alle verschillende rollen die je speelt. Zowel als begeleider, als opvoeder, als beschermer. Het is een enorm breed ding. Het is het beste ding ooit. Maar de laatste twee nummers van onze plaat gaan dan meer over de pijn die we in dat proces hebben ervaren.
0: Omdat je allebei dat ook beleefd hebt, kan ik me voorstellen dat je er met elkaar in dat opnamekot ook lekker over kan bomen met elkaar. En dat er ook wel een soort creativiteit kan ontstaan daardoor. Twee mannen hebben het ervaren, hè? Dezelfde emotie.
2: Ja, klopt. We hebben daar zeker veel aan elkaar gehad. Het is absurd eigenlijk, hè, dat het ook zo gelijkaardig, allebei kanker, allebei ook eerst positief en dan toch weer niet. En dan ineens was het te laat. Dus het was bijna helemaal parallel. Dus kijk.
0: Ja, goed, we kennen het Nick allemaal wel. Mensen om ons heen weten, dat proces is herkenbaar, zeg maar, waar je dan in terecht gekomen. Ja, dat blijft heftig. Wat hoop je eigenlijk, want het album is, zeg maar, voor je zoon geschreven. Wat hij daar over een 25 jaar, hoe die daarna luistert. Wat hoop je? Het is een soort levensles ook voor hem?
2: Ja, het is vooral gewoon, ik die wou de best mogelijke plaats schrijven die ik kon voor hem. Ik wou gewoon echt het allerbeste doen wat ik kon. Zodat hij de best mogelijke muziek ter wereld kon horen. Binnen de beperkingen van wat ik kan schrijven. Ik kan geen

0: Dark Side of the Moon schrijven natuurlijk. Maar dit is mijn Dark Side, zo gezegd. Dit is het beste wat ik kon. En ik wou gewoon dat voor hem maken, dat hij iets mooi had om naar te luisteren. Vandaar dat de plaat ook misschien iets minder hard is en dat er meer ruimte is. Dat het echt veel meer een dynamische spanningsboog is tegenover onze tweede plaat, die misschien veel drukker en bozer was. Dat wou ik nu absoluut niet. Ja, en zo is dat gekomen.
1: Hij heeft nu 2,5 jaar, maar ja. Heeft hem, neem ik aan, wel eens gehoord?
0: Ja.
1: Hoe vindt hij het nu? Hij is ook jong, maar reageert hij er positief op of wordt hij en er zit uit?
0: Ja, hij is enorme muziekfan. Zijn favoriete band is Toto. Maar hij begint de metal heel erg te appreciëren. En hij begint echt heel erg te springen en te moshen. Dus dat is echt wel fijn, ja.
1: Typische vader.
0: Ja.
1: Dat is wel vet, man. Hey, we doen elke, met alle gasten die we gehad hebben we iets gedaan. En met jullie dacht ik aan de Whitney Houston Challenge.
2: Oh, shit.
1: Vind je dat goed? Dat we dat even...
3: Je hebt net
1: een
3: slaan.
1: Dus je hoort een klein stukje Whitney, dan is hij stil. Mm. En dan moet je wachten. En dan komt de drum. We hadden dit ook bij... waar was het? Dynamo Metal Fest?
3: Ja, de slechtste waren de drummers.
1: Toen hadden we Rick bij ons. En Rick had een drumstel waar iedereen op kon slaan. Nou, Rick is er nu niet bij. Dus we hebben ook geen drumstel. Dus we moeten even...
3: We hebben Luc.
1: Op de tafel doen.
3: Mogen we Luc slaan?
1: Moet Luc even verschillen. Dus even kijken hoe jullie het doen. Is er iemand die zegt, nou, ik wil erg graag als eerste.
2: Ja, de drummer denk ik dan toch?
0: Tuurlijk.
1: De drummer, dat vind ik eigenlijk ook inderdaad.
4: Ik zag hem al aankomen. Niet op voorbereid.
1: Ja, denk, oh shit. Ben jij er klaar voor?
3: Vind je het fijn om op de bel te doen? Of op de tafel?
1: Oh, mag ook op de bel inderdaad zijn. Kunnen we even testen? Vind je het handig om de bel... Ja, dit gaat werken. Nou... Ben ik klaar voor?
4: Nee.
1: Nee? Heel goed, dan komt u er nu aan.
3: Dat is wel de beste die we gehad hebben.
1: Een fractie van een seconde te snel. Wow. Maar dit was wel heel erg goed.
3: Hey, vooral,
1: zo goed hebben we nog niet gehad.
3: Nee, zeker niet. En vooral omdat de medebandleden anders aan het meeknikken waren. Vond ik heel mooi. Want ik zat tussen jullie in. Ik zat te vertellen zo. En jij ging langzamer. Knap.
1: Ja,
3: niet laten afleiden.
1: Heel goed. Je bent een goede drummer.
3: Nou, succes met het beter doen.
1: Goed, is de volgende klaar?
0: Ga ervoor, Tommy.
1: Alright. Ja, alright. Let op. Komt-ie aan.

0: Ja, hij was al geweest. Ja, helaas. Net te laat. Of ruimschoots te laat eigenlijk. Dat wel.
1: Ik wou hem gewoon ook iets gunnen, ik bedoel. Het had niet eerlijk geweest als ik er beter op had gezeten.
2: Ja, jullie zijn gewoon achterover.
0: Jullie zijn ook echt vrienden, dat kan ik gewoon zien. Je gunt het gewoon de drummer. Ah, dat is wel heel erg lief. Last but not least.
1: Oké, okay. Ik ga nu wel gênant zijn als hij dat ook mega hard neelt. Dan ben ik de enige zakker van de drie.
0: Dat zou wel een beetje jammer zijn inderdaad, ja.
2: Als jij hem nou neelt, vind ik wel
0: Ja, ben je er klaar voor?
3: Ja hoor.
0: Komt-ie!

0: waren opgelucht. Ja, ademhalen.
1: De bel was toch net niet uitgeklonken voordat hij echt kwam.
0: Ik ben wel gelukkig dat de drummer hem in ieder geval goed had. Dat is wel heel erg fijn. Oh, Luc, jij wil ook graag proberen? Oh, echt waar? Nou, Luc mag ook een keertje.
2: Crowdsurfen kan hij al, nu nog die bel.
0: Exact.
1: Als je nu verslagen wordt...
0: Ben ik klaar voor Luc? Ja? Gaat hij komen, jongen.
3: Beter dan
0: wij.
4: Nu jij.
1: Nee, ik ben hier echt.
0: Je was beduidend beter dan sommigen hier aan tafel, Luc. Dat betreft heel goed. Jongens, mag ik jullie ontzettend bedanken. Dan gaan wij afronden met Lyre of Golgotha, een Rotterdamse band. Want zit in Rotterdam. Zeker. In Praise of Cthulhu, een oude black metal band uit de jaren 90. Dank jullie wel voor jullie komst.
1: Super bedankt.
0: En nou ja, goed. We zien jullie vast nog een keer verschijnen. En ik ga luisteren naar je radioshow. Ja, ik ben nieuwsgierig.
3: Ja, is goed.
0: Jongens, bedankt.
2: Ja, cool. Hey, salut.
0: Doei. En tot volgende week weer bij De Loodzware. Jongens, wie dan te gast hebben, we gaan zien. Ik weet het niet. Maar nu eerst Lyre of Golgotha.

0: Session.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Wora keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
5: Giga veel.
3: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Smin.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
13: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders ga ik je mis. Pakken.
20: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
21: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij het Julianapark in Utrecht zijn tussen de 80 en 100 woningen ontruimd vanwege een gaslek die ontstond tijdens werkzaamheden. Bewoners worden opgevangen. Het lek zelf is dicht, maar een kelder is met zoveel gas volgelopen dat het nog steeds gevaarlijk is. De brandweer is waarschijnlijk nog uren bezig. De arts die vorig jaar een einde maakte aan het leven van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd, dat meldt Nieuwsuur. Door hersenschade was bij het kind sprake van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Een commissie zei al dat de arts zorgvuldig had gehandeld en daar gaat het OM in mee. De arts is opgelucht. In het Gelderse Opheusden geldt vanaf morgenmiddag een noodverordening. De burgemeester heeft dat besloten om nieuwe rellen te voorkomen, zoals vorige week. In het gemeentehuis werd toen vergaderd over de komst van een AZC. Buiten gooiden relschoppers met vuurwerk en bekogelden ze de politie. 14 mensen werden opgepakt. En het Nederlands elftal heeft de laatste training achter de rug voor de Nations League-wedstrijd morgen tegen Duitsland. Oranje trainde met de complete selectie en dus deed ook verdediger Jurriën Timber mee. Hij herstelt van een liesblessure en ontbrak tot nu toe telkens. Of Timber morgen meespeelt, wil de bondscoach Xavi nog niet zeggen. En dan nu het weer, van Weer Online. Er komen vanuit het noordwesten wat buien aan, maar vannacht klaart het weer op. Morgen is het vrij zonnig, maar wel iets koeler dan vandaag. 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Welkom. Dit Distortion.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Brink.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert
3: Heijn. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De gevaarlijke situatie rondom een gaslek in de Utrechtse wijk Zuilen is onder controle. De bewoners van 80 tot 100 ontruimde huizen mogen weer terug en alle afgesloten straten gaan weer open. Het lek zelf was al even dicht, maar een kelder stond nog vol gas. Het is de brandweer nu gelukt om dat gas weg te halen. In het centrum van Utrecht hebben tientallen mensen meegelopen in een stille tocht voor Alfredo Gulu. Hij stierf bij zijn arrestatie in Rotterdam. De tocht was ook bedoeld voor alle slachtoffers van politiegeweld. Een spreker zei dat de meeste mensen die bij een arrestatie overlijden een migratieachtergrond hebben en dat de politie ze als verdachte ziet. De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein heeft een lagere straf gekregen voor seksueel misbruik van een productieassistente in 2006. Daarvoor kreeg hij eerder 23 jaar cel, maar die straf verviel na hoger beroep. Nu is hij veroordeeld tot 15 jaar. De vele beschuldigingen tegen Weinstein hebben uiteindelijk geleid tot een MeToo-beweging. En mogelijk is het ontstaan van Parijs ontdekt. Vlakbij de Notre-Dame, op een eilandje midden in de stad, is een oud muurtje gevonden met daarop brandsporen die dateren uit 10 tot 200 jaar voor Christus. Het zou overeenkomen met wat Julius Caesar ooit over Parijs zei. De Franse minister van Cultuur noemt het een enorme doorbraak. En dan nu het weer, van Weer Online. Het wordt steeds bewolkter en er trekken wat buien over vanuit het noordwesten. Vannacht klaart het weer op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig met een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Almhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
5: Giga veel.
3: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Premier Rob Jetten heeft op de VN-top in New York gesproken met de Oekraïense president Zelensky. Jetten zei dat Oekraïne moet doorgaan met hervormingen, hoe lastig dat ook is door de Russische aanvallen. Verder zei Jetten dat Oekraïne de corruptie in eigen land moet aanpakken, omdat dat belangrijk is om bij de EU te mogen komen. Amerika heeft president Poetin uitgenodigd voor de G20-top in Miami eind dit jaar. Dat zei buitenlandminister Rubio tijdens de VN-top in New York. Sinds de oorlog in Oekraïne bleef Poetin steeds weg van de G20-top. Hij wordt internationaal gezocht en landen moeten hem arresteren. Maar Amerika erkent het internationaal strafhof niet. Het is nog niet bekend wie voor Nederland naar het Songfestival gaat, maar één ding is zeker. Het wordt niet Ilse de Lange. Ze heeft vaak gezegd dat ze graag weer mee wil doen, maar in de talkshow Eva zei ze nu dat haar agenda te vol is. Verder wordt de naam van Davina Michel vaak genoemd. En Nederland speelt morgen zijn eerste Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. En de Duitse bondscoach Jurgen Klopp is daar blij mee. Volgens hem is Nederland een ijzersterke en dus ideale tegenstander. Ook zegt Klopp sommige Nederlandse spelers beter te kennen dan de Nederlandse bondscoach Xavi. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 15 met vanuit het noordwesten wat buien en toenemende bewolking. Vannacht verdwijnen de buien weer. Morgen wordt het met 18 graden iets koeler dan vandaag, maar het wordt wel zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom

0: Motion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
6: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
7: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
8: Honda, the power of dreams.
9: King. Distortion.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
2: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: bakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pakken.
1: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Tientallen boze boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen omdat ze bezorgd zijn over de Utrechtse stikstofplannen. De provincie wil onder meer een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden. In een volle foyer van het provinciehuis uiten de boeren hun ongenoegen. Sommigen zijn met de trekker gekomen. De Arnhemse burgemeester Marcouche maakt zich zorgen over hoe de politiek de politie aanstuurt. Aanleiding is het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van religieuze bijeenkomsten, zoals voor de Ramadan. Dat besluit kwam na kritiek vanuit politieke partijen. Die vonden dat de neutraliteit van de politie in het geding kwam. Op steeds meer Zeeuwse stranden spoelt olie aan. Dat meldt de provincie Zeeland. Het gaat om de kust van Walcheren, Noord-Beveland en bij de verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. De provincie waarschuwt mensen om contact met de zwarte stookolie te vermijden en ook niet te gaan zwemmen waar olie drijft. En het gaslek vanmiddag bij het Julianapark in Utrecht ontstond bij werkzaamheden aan een gasleiding. In vier straten werden zo'n 90 huizen uit voorzorg ontruimd. Het lek zelf was vrij snel gedicht, maar het gas had zich opgehoopt in de muren en kelder van een appartementencomplex. Pas toen het was verwijderd, mocht iedereen terug. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn nog enkele buien die vanuit het noordwesten overkomen. Vannacht klaart het weer op en neemt de wind af. Morgen is er veel zon, met alleen wat stapel- of sluierwolken. Het wordt een graad of 18, iets kouder dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op Ben.nl.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
2: Van school de street.

0: of doneer.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: King. Distortion.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Utrecht is een stille tocht gehouden voor Alfredo Gulu, die overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Tientallen mensen liepen mee, legden bloemen neer en staken kaarsen aan. Ook werd er gesproken over politiegeweld en was Justice for Alfredo te lezen op bordjes en spandoeken. De uitvaart van Gulu was gisteren. Justitie wil 3 mannen uit Drenthe ruim 2 tot 4 jaar de cel in hebben voor oplichting. Ze zouden dure producten hebben besteld bij Amazon, zoals telefoons. Die werden niet betaald omdat ze het zouden terugsturen, maar dat deden ze niet. Amazon eist ook een schadevergoeding van €2 miljoen. Premier Jette blijft niet weg van de G20-top eind dit jaar in Miami als daar ook president Poetin aanschuift. Amerika heeft hem uitgenodigd. Jette zegt eerst maar af te wachten of Poetin ook echt komt. Er wordt internationaal gezocht en landen moeten hem arresteren. Maar Amerika erkent het internationaal strafhof niet. En in Berlijn lag het vliegverkeer vanavond bijna een uur stil nadat er een drone was gezien. Er mochten geen vliegtuigen landen of vertrekken. De drone is niet meer gevonden. Het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde in Berlijn. In een half jaar tijd zijn er bijna 30 meldingen geweest, met vaakst van heel Duitsland. Het weer van Weer Online? Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en iets kouder dan vandaag. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof Kwark, Chocohoekje en Mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unoxsoep in zak, Knor, Kuppensoep en Koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf $12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf $1,29. Dat doe je goed. Vibra.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: Giga veel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
4: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor $36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.

0: Distortion. Distortion.
1: Hey Freddy, kijk, daar loopt een Johnny met een t-shirt van Metallica.
2: Hé, waar dat?
1: Ja, daar.
2: Hé, hey, gast, waarom draagde jij, godverdomme, een t-shirt van Metallica?
3: Ik heb die gekocht bij de H&M.
2: Gekocht bij de H&M, of wat?
3: Ja.
2: Gast, hier zie.